0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, dear. How are you?

predictable. Tell me I'm impractical.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImoWeb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
3: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn. Openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
2: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokken is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Genee verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Genee wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n 74 euro per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
4: FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. moet ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer het thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is er ook bij.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
10: Allee maar, dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
10: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
9: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot €128.000 meer. Dat blijkt uit een analyse van Imoweb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
11: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur, zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
9: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs €9.000 per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 2000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren, onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld. 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
12: FIFA Forward Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
9: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
13: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Een hele, hele goeie morgen, lieve luisteraars. Dit is het programma Goeiemorgen Antwerpen met Katja. We zijn vandaag 30 juli, de laatste donderdag van deze maand.

Is meer nog maar even je beentje zien vandaag, want het wordt weer heel, heel warm. En goed drinken natuurlijk, je goed insmeren en dan komen we er wel door hoor.

En dat was de stem van Des O'Connor om ons eerste uurtje mee te starten. Het mooie Remember. En wat ik kan zeggen over Des O'Connor is dat zijn showtalent ontdekte hij tijdens zijn militaire diensttijd. En dat was vanaf 1950 bij de Royal Air Forces, waar hij amusement bij de troepen verzorgde. Het was eigenlijk de bedoeling niet dat hij professioneel zou zingen, maar hij had zoveel talent dat hij in zee ging met Buddy Holly en Lonnie Dunigan.

Never Found Another You. En dat was de stem van Billy Fury. Daarvoor hoorde u Judas Saint, Messie, tu t'appelles Mélancolie.

0: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Je reviens te chercher, dat zegt Gilbert Bécaud. En daarvoor was het natuurlijk Whitney Houston met All at Once.

luisteraars. Vanavond kan je weer komen dansen in de tent hier op de plage. Radio Minerva, kom even een dansje placeren. Het is elke week weer even leuk, donderdagavond. En deze zal er zeker bij zijn.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
5: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen. Dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken. Dat zijn de inwoners van 3 gemeenten. Maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
4: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
4: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Een vrolijk accordeonnummertje van de kermisklanten. Zoals iedere week beginnen we ons tweede uurtje met een accordeonnummer. Het is 9:10 en moest u juist afgestemd zijn. Goedemorgen en welkom bij Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Voor mij een 1/2 pond boterhammensausijs, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er geen verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een netzakje bij?

En je wordt er gewoon heel vrolijk van. De zon, de zeemachine en de Gypsy Kings erbij met Jobby Jobbo.

En ze zegt het heel duidelijk. If I kiss you, will you go away? En dat was een nummer van de countryzangeres Lynn Anderson. En daarvoor hoorde u een nummer van Jimmy Rosselli met het mooie You Are Mine.

En ook een hele vaste waarde hier op Radio Minerva. Je hoort hem elke vrijdagmorgen er zeker bij. En een zondag ook in het programma van onze Danny van Tichelen. Jerry Veel met zijn Lovers Roulette.

Een Argentijnse tango, zoals men zegt. En dat werd gebracht door Andrea Bocelli. Kisses, kisses, kisses.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Mr. Barry White en met You See the Trouble With Me. We hebben nog een beetje info. Het is een lange boterham om voor te lezen hoor. UMA-GUMA organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie in het Schildenhof, de Pont 45 te Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is er Unplug It Unlimited met pop-rock troubadour. Op zondag 9 augustus is er de Heist Factory met volk tussen poëzie en protestsongs. Op zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge swingende violen. En er zijn die dag ook smoutenbollen te verkrijgen. En op 23 augustus, ook een zondag, is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandse klassiekers. En tenslotte, de laatste zondag van augustus, dus 30 augustus, zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. Dus Umaguma, telkens met twee Emma. En meer info is ook te verkrijgen op de site, als je gaat kijken, op www.umaguma.be.

En dat was C. Jérôme met, ja, van C. Jérôme, c'est moi, zo is het, de titel van het nummer. Onze Julien is gearriveerd, mijn kopje koffie staat klaar. Is toch ook wel fantastisch, ik zeg het iedere week er wel even bij.

0: Een prachtig nummer. En dat komt uit die oorlogsfilm van Pearl Harbor. There You'll Be. Dat was een nummer van Faith Hill.
1: Ik zal er een keer proberen. Hè?

En menig vrouwenharten heeft hem gebroken, hè, met zijn Spaanse charmes. Julio Iglesias met Un Troyan, Soy un Señor. We zijn aan onze laatste vocalen al gekomen voor dit programma. En ik vind het zelf een hele mooie. Het is een originele van My Way, maar in het Frans. En dat is voor Claude François. Kom, d'habitude. Je me

Zo, lieve mensen, dit was het weer al voor vandaag. Mijn twee uurtjes zitten erop. Ik ben er volgende week. Een donderdag ben ik er weer terug. Ik zou zeggen, nog iedereen een hele fijne dag gewenst. Vooral degenen die jarig zijn ook vandaag. Een hele gelukkige verjaardag. En moest je vanavond graag een dansje komen doen, dat kan altijd bij ons op de Disco, Swing, Jive en Popcorn. Hier op het strand, op de plage, in onze tent. Heel veel groetjes van Katja. En als je toch iets kwijt wil of een mailtje wil sturen, gelijk voor welke vraag ook, dat kan altijd op katja@radiominerva.be. En Katja is gewoon met een korte i. Ik zeg het er maar even bij. Groetjes allemaal en tot volgende week.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces. Een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. HLN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
5: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019. En het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank. Nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
4: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in twee sets. Het werd 2-6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel. Robert de expert, van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
9: Robert de expert. 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nu gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: De Notenkraker met Julien van Noten.
13: Goedemorgen, Antwerpen.

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 30 juli. Onze dank gaat nog naar Katja voor haar voorbij het programma Goedemorgen Antwerpen. En ook op deze laatste donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. Zoals ook iedere donderdag beginnen we weer met Karel Herberger. En zoals hij zegt, va bene, voor iedereen goed en hou het cool, hè.

Omaguma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de lingerie De Pont, nummer 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is een Unplugged Unlimited met poprock troubadour. Op zondag 9 augustus is er de High Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. Op zondag 16 augustus zijn er Le Violette met vingervlugge swingende violen. Er zijn die dag ook smaltebollen te verkrijgen. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. U kan er altijd contact opnemen via de mail naar info@umaguma.be. En er zijn meer info te verkrijgen ook nog op de site www.umaguma.be. En niet goed duidelijk geweest, belt even naar de Zwaan 03 219 17 27.

0: met Ed. En ik vroeg, wilt er niemand met van mij komen zitten, maar alles even zei ze niet.
1: Allemaal samen na 1, 2, 3.

0: Arne Venklaak.
1: Ja, ja, op Wandel met Zeven Poppenmeekjes, dat was natuurlijk onze Ed Kooijman. En vraag voor een zachte behandeling, dat wel.

0: Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

vraag van Dusty Springfield, stay away. En we hopen dat de luisteraars dat ook zullen doen. In elk geval, Pitsy Klein, daar wordt er wel een klein beetje gek van. Maar we blijven in de mood, natuurlijk, met Bert Kemfert.

Ja, we zijn zo ongeveer 10:45 een beetje voorbij. Het is 46 voor de twee assistenten van Pijnkliniek. Ik moest er even op komen. Pijnkliniek natuurlijk van Monika, maar dan wel Harmonie. Daar voor de speciale aanvraag voor die twee meisjes daar.

Amai, wij als dank voor de goede verzorging daar in Monica Harmonie. Hopelijk natuurlijk hebben ze het gehoord. In elk geval, wij gaan naar 11 uur toe met de derde infanterie.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Je ziet

0: Met de donkse, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur.

0: Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel en moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zo'n EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
1: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
0: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Aha, aha, aha. Minerva.
6: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva. Goeie.

Nogmaals, welkom beste luisteraars. Langs de andere kant van 11 uur, zoals iedere donderdag na 11 uur, Golden Raindrops van een Doordorkest. Charles Soeljaert, natuurlijk ook als beter gekend als Karel Herberger, natuurlijk. De Noodkrakers telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. Een speciaal liedje voor alle luisteraars van Radio Minerva van Nat King Cole. For you.

Ja, in de jaren van Nardo Lucian Buscott, die wordt vandaag 78 jaar. Die wordt proficiat geweest, natuurlijk door het volledige Radio Minerva-team. En echtgenote Jos, uiteraard. En we hebben er eentje gevonden, hè. Jawel, Isis. Salamanca.

Ja, we hebben nog een jarige niemand minder dan Anja. En die wordt proficiat gewenst, uiteraard door het Minerva-team en ook door haar moeder. En eentje van Jerry Vale, For Me.

0: trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

zo, beste luisteraars. Dit zijn weer de laatste nootjes van deze notenkraker van donderdag 7 juli. Zo dadelijk onze collega Harry-O met zijn ankers en wegen. Heel veel luisterplezier bij hem en de andere collega's. Bedankt om te luisteren en te bellen. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Maak er nog een gezellige, aangename dag van. Natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. U heeft nog de groetjes van Swa en van Julien. Wij maken een afspraak voor volgende week. En voor Sivers, smakelijk eten, hè.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af van het verschiet.

0: kleurde goeierstelling. Leren broekse riemen, hebben ze door hoe ik.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
5: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
4: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlet Veldjen woont daar.
6: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen, geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
4: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
11: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag, luisteraars van Radio Minerva, uiteraard. We bedanken Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met heerlijke muziek. En de Swa voor de telefoon aan te nemen. En die man heeft het ook heel druk gehad. Des te beter natuurlijk wel. Ik hoop dat ik het ook druk ga hebben, want je kan kiezen vandaag voor een film, een musical. Die heet Mary Poppins. En daaruit mag je je favoriete nummer kiezen. Wel degelijk uit de musical Mary Poppins met Julie Andrews. Natuurlijk zo, hè. Ik zeg maar wat Chim Chim Cheree en zo. Van die dingen. Wel, dat kan je allemaal tussen kiezen. Dat voor zometeen. Wij beginnen met Tony Harper in The Still of the Night. En dat komt uit de musical, de MGM film eigenlijk, Rosalie. En werd uitgevoerd door Nelson Eddy in 1937. Het gaat over een voetbalster en een prinses, Tony Harper, in The Still of the Night. Live.

De iets minder bekende Tony Harper om in te zetten. En dat was met In the Still of the Night uit de musical Rosalie. En ik had gezegd, je kan kiezen tussen nummers van Mary Poppins. En dan kreeg ik een telefoontje. Ja, maar ik ken er niet zoveel van. Als je mij die allemaal eens op kunt noemen, wel, dat zou een handje helpen. Wel, als ik nou zeg, let's go fly a kite, bijvoorbeeld. Chim Chim Cheree. Supercalifragilisticexpialidocious, I love to love, a spoonful of sugar, en natuurlijk ook, weer eens The Perfect Nanny enzovoort. Ga maar door. Oké, als je daar wat tussen wil horen, bel maar gerust. 03-219-1727. En Johnny James staat ook klaar met Something's Gotta Give, een nummer geschreven door Johnny Mercer voor de musical Daddy Long Legs. Dat gaat over een man van in de 50, Fred Astaire, die verliefd wordt op een vrouw van begin 20, Leslie Caron. Something's Gotta Give, Johnny James.

Something's Gotta Give uit Daddy Long Legs en Johnny James aan het woord. Ook een dame die ik heel graag hoor, maar die je ook niet zo vaak hoort omdat ze een klein beetje jazzy is. Dodo Green. Let There Be Love met de Ike Cubic Quintet, met Ike Cubic zelf op de tenorsax. Het nummer gaat over de vreugde van het bestaan en ja, ook een heleboel andere dingen natuurlijk. Dodo Green, Let There Be Love.

mooi, hè? Deze Dodo Green en Let There Be Love met Aki Kubik Quintet. Connie Francis. Van haar LP Connie Francis Sings Never on Sunday and Other Title Songs from Modern Motion Pictures uit 1961. En het nummer dat we gaan laten horen heet Anna, El Negro Sin Bon. Past een beetje bij het mooie weer van vandaag, zo'n 28 graden. Anna, dat is een Italiaanse film uit 1951, geregisseerd door Alberto La Tuada. Met in de hoofdrollen Silvano Mangano als Anna. Die wordt dan een non, dat is een zondares die een non wordt. Dan Ralph Faglione als Andrea, de rijke man die van haar houdt. En Vittoria Gassman als Vittorio, de slechte ober die Anna op een gevaarlijk pad brengt. Oké, en onze collega Jan van Dam, dat is de grootste fan van Connie Francis. Anna, El Negro Zumbon.

Toch een lekker zomers melodietje, deze El Negro Zumbon, oftewel Anna uit die Italiaanse film Anna. Gaan we heel even naar Disney. Uit Disney's Tarzan uit 1999, met een nummer geschreven door Phil Collins, die het ook zelf brengt natuurlijk, en die schreef ook een aantal nummers voor deze soundtrack. Het was gebaseerd op het verhaal Tarzan and the Apes uit 1912 van Edgar Rice Burroughs. Maar het verhaal van Tarzan, u weet wel, dat kennen we allemaal met indertijd Johnny Weissmuller, weet je nog wel. Phil Collins, Strangers Like Me.

Uit de Disney Tarzan uit 1999, Phil Collins en Strangers Like Me. Fun in Acapulco, dat is een Amerikaanse musical, film eigenlijk, met Elvis, Ursula Andres en Elsa Cardenas uit 1963. Het was ook de laatste film eigenlijk van Elvis voordat Beatlemania zou losbarsten. Ja, dat gebeurde toch ook wel. En Fun in Acapulco, zoals we hadden beloofd.

0: This is no time for siesta. This is time for fun. This is no time for siesta.
1: Oké, Elvis Presley. En dat natuurlijk uit die film uit 1964. Ook zo. En nog even dit tussendoor.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
3: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, na uw hoerkoop spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat manneke.
1: Zo zie je maar. Wel, Phil Collins, daar hadden we het straks heel even over met die Strangers Like Me uit Tarzan. Maar hij had ook nog een nummer, bijvoorbeeld van Irving Berlin. Ja, Always. Dus hij kan ook de klassieke retour opgaan. Always was een nummer geschreven door Irving Berlin voor zijn geschenk, huwelijksgeschenk voor zijn vrouw Ellen McKay, met wie hij in 1926 huwde. En hij gaf ook al de royalties aan haar. En Groucho Marx dacht dat het geschreven was voor de musical The Coconuts uit 1927. Maar Irving Berlin wou dit helemaal niet, dus dat kwam er ook niet in voor. En ik heb de soundtrack thuis van The Coconuts inderdaad, nee, dat staat er niet op. Phil Collins, I'll be loving you always.

Always dus, en deze Phil Collins, nummer geschreven door Irving Berlin. En dan nu een nummer uit The Big Sleep uit 1946, uitgevoerd gedeeltelijk door Lauren Bacall. Het nummer verscheen ook in de film The Two Guys from Milwaukee, ook uit datzelfde jaar met Dennis Morgan, Jackie Carson en Joan Leslie. And then her tears flowed like wine. Anita O'Day.

Met ook uitdrukkelijk deze Stan Kenton aanwezig voor de opname van Anita O'Day en Then Her Tears Flowed Like Wine. Je kan nog altijd bellen voor een nummer uit de musical Mary Poppins. Weet wel, dat kan natuurlijk zijn. Over A Spoonful of Sugar zeggen we dan maar eens even. De Carousel Waltz, Sugar Califragilistic Expialidocious, I Love to Laugh, natuurlijk Chim Chim Cherie, ga ze maar door. Wel ja, daarvoor kan je bellen als je een van die nummers wil horen. Naar 03-219-1727 en de lijn is momenteel even vrij. Nu tijd voor iets totaal anders. Een nummer dat werd gezongen in het zoveelste seizoen van Popstars in Nederland in 2010. En dat werd gezongen door Wesley Klein toen. En het nummer heette You Raise Me Up. Wel, we gaan het laten horen van Paul Potts. You Raise Me Up. Voor een hele lieve dame die zo net heel even in de studio was. Tof.

0: Een nummer oorspronkelijk van de Noors-Ierse band Secret Garden eigenlijk. En You Raise Me Up. En je hoort dan Paul Potts, ook een Engels zanger. Voort met Louis Prima en Alice Faye. I'm Just Wild About Harry. Oké. Uit de Rose of Washington Square 1939 met Alice Faye, Tyrone Power en Al Jolson in de hoofdrol. En dat natuurlijk. I'm Just Wild About Harry.
1: I'm in love, so in love.
2: Who is the guy you're crazy about?
1: Oh, who'd like to know you?

I'm just wild about Harry, Louis Prima en Alice Faye eigenlijk. En de telefoon staat niet stil over het nummer of nummers van Mary Poppins. Je kan altijd bellen 03-219-1727. Gaan we naar het serieuzere werk met Jacques Brel. En dan krijgen we La Couette. En dat komt uit de 12e LP van Jacques Brel al, L'Homme de la Mancha, uit 1968. Het is de soundtrack van de Franse versie van The Man of La Mancha, met in de hoofdrol zelf Jacques Brel en Joan Diener, Jean-Claude Calon, Louis Lavage, en die doen hier allemaal in mee. Oké, de enige keer dat hij liedjes van andere schrijvers bewerkte of in een musical speelde. Jacques Brel, La Couette.

Het stuk The Man of the Mansion van Cervantes, het boek van Cervantes natuurlijk. La Couette en Jacques Brel. Blijven we nog even bij Jacques Brel? Maar er zijn mensen die het niet graag horen, er zijn mensen die het wel graag horen. Wel, we moeten voor elk wat te willen spelen natuurlijk. Maar Barbra Streisand maakt ook heel veel goed, uiteraard. Hè. If You Go Away, dat is een nummer van Jacques Brel, nummer Kitty Paul. En de Engelse vertaling is van Rod McEwen. En in de jaren 70 was het dan weer Terry Jacks die er een hitje mee had. Ook in deel. En Diane Crowley, ga je nu horen op de piano, die was ook de producer van dit album uit 2009 van Barbra Streisand. If You Go Away.

Toch een beetje typisch deze Jacques Brel, If You Go Away, Nemekitepa en Barbara Streisand. Nog één nummer te gaan voor de tijd zijn van 13 uur en dat wordt Ray Bolger en Judy Garland uit The Harvey Girls. De film met Judy Garland, Ron Hoydak, Ray Bolger, Angela Lansbury, Virginia O'Brien en Sid Charis met liedjes van Johnny Mercer en Harry Warren uit 1945. Het nummer komt helaas niet voor in de film. Hey Ray.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van

0: 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat de ridder tot drie keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
1: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
0: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
2: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
0: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
3: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
0: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen drie brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
6: Allemaal?
5: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
7: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
6: Wat zei het hem?
5: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

zijn we vertrokken voor het tweede uur van natuurlijk uw ankerse wij bij uw Radio Minerva. En dat gaan we inzetten met Dorothy L'Amour. Jawel, Dorothy L'Amour. En met haar nummer Panamania uit Swing High, Swing Low. Een comedie-dramafilm uit 1937 met Carol Lombard in de hoofdrol, Freddie McNamara en natuurlijk met Dorothy. Ze heeft niet een keer een serieuze rol te pakken en geen Road to Movie met Bob Hope en Bing Crosby. Nee, Dorothy L'Amour. Panamania.

Zo, Dorothy L'Amour, Panamania uit Swing High, Swing Low. Ik kan je altijd bellen voor een nummer uit de musical Mary Poppins. En dat zijn een heleboel nummers. Wel, we hebben er al wat binnengekregen en ja, de stand loopt zo ongeveer een beetje gelijk. Maar ja, uw stem kan natuurlijk wel de zaak maken. Een nummer uit de musical High Society uit 1956 met Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, Celeste Holm met songs van Cole Porter. We gaan het lokaal zoeken. Nicole en Hugo, True Love.

Tot het laatste, natuurlijk de piano, dat moest erbij komen. Nicole en Hugo en True Love uit High Society van Cole Porter. We blijven nog een beetje bij Cole Porter met het komende nummer, You're the Top. Dat komt uit Anything Goes uit 1934, over een gekke capriolen aan boord van een oceaanstomer op weg van New York naar Londen. En het komt ook uit de biopic, dus de biografische film over Cole Porter uit 1946, waarin Cary Grant de rol van Cole Porter vertolkt. Oké, okay, You're the Top, Ella

Ella Fitzgerald en You're the Top uit Night and Day over de biopic van Cole Porter en ook uit Anything Goes van Cole Porter, inderdaad. Een dame, we hebben al heel wat dames gehad vandaag, wel, we gaan er nog niet mee stoppen hoor, nee. Ruby Murray, Mr. Wonderful, dat is een song geschreven door Jerry Bock, George Wise en Larry Hall of Center en het titelnummer van een Broadway musical over en met Sammy Davis Jr. in de hoofdrol. Het werd voor het eerst eigenlijk gezongen door Olga James. En naast Sammy Davis bestond toen de cast uit zijn vader Sammy Sr. en zijn onkel Will, die samen met de Davis hadden opgetreden als het Will Mustin Trio. Olga James, Chita Rivera en anderen doen mee in deze musical. Ruby Murray, Mr. Wonderful.

uit de musical Mr. Wonderful en het was Ruby Murray. Ruth Olay met een nummer dat een hele carrière achter de rug heeft. Het begon eigenlijk zijn carrière in Broadway in 1929 in de Hollywood Music Box Review. En dan door Jimmy Durante in Speak Easily in 1932. Judy Garland zong dit nummer in Little Nellie Kelly in 1940. En uiteraard in 1952 door Gene Kelly in Singin' in the Rain. Jawel, we hebben het over Singin' in the Rain. Ruth Olay.

Een hele aparte interpretatie natuurlijk. Dit is Ruth Olay en I'm Singing in the Rain. En nu een nummer geschreven door Brian May van Queen. Het komt uit het jukebox musical We Will Rock You met allemaal nummers van Queen. Sarah Brightman gaan we laten horen. U weet wel, de ex van Andrew Lloyd Webber. Die zong dit in 1997 met de London Symphony Orchestra. Sarah Brightman, Who Wants to Live Forever?

0: Het was Sarah Brightman en ze had het over Who Wants to Live Forever. En dat komt uit de Jukebox Musical eigenlijk. We Will Rock You met allemaal nummers van Queen. Maar dit nummer in principe is geschreven door enkel Brian May. Van Queen en Sarah Brightman ken je als ex van Andrew Lloyd Webber, die dit zong in 1997 met de London Symphony Orchestra. Voort met andere dingen vandaag. Oké. Okay.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
0: En we hebben hier vandaag tussen 12 en 2 al een heleboel dames gehad. Wel, we gaan er nog een grote dame bij gooien. Dame Shirley Bassey. Met een nummer geschreven door Leslie Bricusse en Anthony Newley voor de musical uit 1961 Stop the World, I Wanna Get Off. De film komt dan weer in 1966 en het gaat over een persoon, little chap, geen grote personen, die altijd niet goed gezind is. Jawel, en dan zegt hij altijd Stop the World, I Wanna Get Off. Dat was te koor natuurlijk. Shirley Bassey, Once in a Lifetime.

Wat een stem weer al heeft deze Shirley Bassey, Once in a Lifetime at Stop the World, I Wanna Get Off. Nog een grote dame. Ja, het scheert niet uit vandaag, het stopt niet, ik bedoel natuurlijk. Ja, ik woon weer in het Antwerps, maar gaan we niet doen. Sarah Vaughan, Just in Time. En dat komt uit de musical Bells Are Ringing, dit was in Broadway in 1956. Met Julie Holliday en Sidney Chaplin. En Judy Holliday en Dean Martin zongen dat dan weer in de film Bells Are Ringing in 1960. Van haar schitterende LP van Sassy Sarah Vaughan uit 1962, Sarah Plus Two met Barney Kessel en Joe Comfort. Just in Time, geschreven door Jules Stein en Betty Comden en Adolph Green.

Just in Time dus in deze sessie Sarah Vaughan. En dus straks hadden we de vraag van Sarah Brightman: Who wants to live forever? Wel, ik ken iemand, nou ik ken niet zo'n groot woord, maar een dame die zingt over I feel like I'm gonna live forever. Sunny Gale. En dat komt dan weer uit de musical uit 1953, Hazel Flagg van Bob Hilliard en Jules Stein. Gebaseerd op de screwball-comedie Nothing Scared uit Of Nothing Sacred uit 1937. Sunny Gale, I feel like I'm gonna live forever.

0: Sandy Gale, who I feel like I'm going to live forever at Hazel Flag. En welk nummer heeft er nu gewonnen van onze Mary Poppins vraag? Wel, ik moet zeggen, het is een exequo geworden. Het zijn er twee geworden. Ja. Het wordt weer moeilijk kiezen voor mij natuurlijk. Weet je wat? Ik ben nogal heel tolerant altijd, hè? Ja, dat zegt me toch wel eens. Oké, hier is Chim Chim Cheree, Dick Van Dyke, Mary Poppins en de cast.
1: Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cheree, a sweep is as lucky can be. Chim Chim.

0: Zo, dat was hem dan weer. Chim Chimney, Chim Chim Chiru. En dat allemaal uit natuurlijk Mary Poppins. Maar we hadden gezegd dat er een tweede nummer uitkwam, want ze hadden een exequo. En wat zou dat worden? Deze hier.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious,

Zo, dus stem van Savannah Churchill en Summertime uit Porgy en Bess. We hebben nog één nummer te gaan. En na al die dames die we hebben laten horen vandaag, wel, Cab Calloway. I Can't Give You Anything But Love komt uit Blackbirds of 1928. En alhoewel onze vissen dan weer uit 1953 komt met Dorothy Fields en Jimmy McHugh. Die ging in première in 1928 in New York. Oké, deel. Cab Calloway. I can't give you anything but love.

Of course, the Negative Man, the D natuurlijk, is a Cab Calloway. I can't give you anything but love. Zo, luisteraars, dat was het weer tussen 12 en 2 naar The Anchors Away. Onze Maria kan er helaas niet bij zijn na 14 uur. Maar we gaan wel voor een vervanging zorgen. Dat zul je wel horen na het einde van 14 uur. Bedankt voor het heel telefoneren. En jullie hebben de goede nummers eruit gekozen van Mary Poppins. Waarvoor nog eens hartelijke dank. Ik zou zeggen, tot en met volgende week voor de komende 2 uren van Anchors Away.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. Je mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat,
2: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoeveel.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. En het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n

0: 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
1: Vliegtuigtickets die zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
0: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. En dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci ImmoBiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag, luisteraars. Helaas geen Maria vandaag, die kan er niet bij zijn. Maar volgende week natuurlijk wel. Hè. Dat hebben we verleden keer ook eens beloofd. En de week nadien was ze ook aanwezig. Dus bij deze nog eens twee uurtjes mezelf, Harry O, bij Radio Minerva, ter vervanging van onze Maria. Meteen in met Roy Orbison en met Floyd Kramer op de piano. Today's Teardrops.

0: rainbows we will share.
1: Dus dit is van Roy Orbison, Today's Teardrops natuurlijk, met Floyd Kramer op de piano. Terry Deeney krijgen we nu. En dat is een man die het eigenlijk zou gemaakt hebben. Hij heeft een goede stem, zag er goed uit, alles erop en eraan. Maar hij was vreselijk agressief. Dat benadeelde hem meerdere keren. Zelfs nadien dat hij is opgenomen geweest, heeft dat niet geholpen. Terry Deeney, Stairway of Love.

En zoals je ook begonnen was, zo stapt hij er ook mee natuurlijk. Deze Terry Dini en Stairway of Love. En nu The Wanderer. Het nummer ken je wel van Dion uit 1961. Maar we visten een ander nummer op, een andere zanger op. Dat is Arthur Alexander. Een man die ook nummers schreef voor de, onder andere The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jerry and the Pacemakers, Otis Redding, Tina Turner en nog een heleboel anderen. Zijn bekendste hit van Arthur Alexander was You Better Move On. Maar het is de Wanderer geworden. Goed.

Arthur Alexander and the Wanderer. En nu een nummer dat eigenlijk zo'n beetje het laatste deel van de ouverture is van Giacomo Rossini's opera Semiramide. Nu ga je zeggen, wat gaan we nu weer krijgen bij die Nario? Wel, K-Star, Comes Along Love.

0: K-Stars, Comes Along a Love was het dan weer. En dan nu een nummer van Dave Bartholomew en Fats Domino, die ervoor ook een grote hit mee had in 1960, My Girl Josephine. En dat was in 1966, had Jerry Jay daar een hit mee. En ook de groep uit Manchester, de Scorpions, had er toen een hit mee in 1964. Nee, niet de hardrockgroep natuurlijk. Jerry Jay, My Girl Josephine.
1: Yellow.

Ja, soms is stilzitten wel heel moeilijk. Dat zagen we hier ook in de studio met de mensen die hier binnen zijn. Jerry J, Maguel Josephine. En dan nu, oh, Chihuahua. Jawel, dat hondje. Met Luis Oliveira en his Bandolero Boys. Een nummer dat hij ook zelf geschreven had in 1955. En in 2003 had DJ Bobo daar een grote hit mee. Maar dat gaan we onthouden. Hier is Luis Oliveira, Chihuahua.

en iedereen in de studio doet ook mee natuurlijk. Luis Oliveira en die band Aloha Boys en haha, Chihuahua. These Boots Are Made For Walking gaan we naar 1966 met Nancy Sinatra. Gecomponeerd door Lee Hazelwood. Maar ook de Supremes namen dat op in 1966. Oké, de Supremes dan maar.

Diana Ross en de Supremes en These Boots Are Made For Walking. En nadien namen ze nog een LP op die heette Supremes A Go-Go. En er was een nummer op dat heette It's Not Unusual. Maar dat werd dan weer van die LP gehaald als zijnde nee, het is niet geschikt voor Diana Ross en Supremes. Tom Jones daarentegen had daar een mega hit voor, jawel. En BJ Thomas, die kennen we dan weer van het nummer Raindrops Keep Falling On My Head van Buck Bacharach en Hal David. Wel, die gaan we nu aan het woord laten. BJ Thomas, It's Not Unusual. Goedemiddag allemaal.

BJ Thomas en It's Not Unusual. Nee, geen Tom Jones dus. En dan nu, de Solitaires hebben een nummer gezongen in de tijd. Dat heette Walking Alone. En de Diamond Team coverde dat. En die hadden er een grotere hit mee. Walking Alone, The Diamonds.

The Diamonds Walking Alone en nu Tony Mitchell met Punchinello. En Punchinello is Italiaans voor een nar, voor een gek, voor, ja, noem het zo maar op, hè, jawel. Het nummer kennen we van Frankie Avalon in 1962 en deze Tony Mitchell zong het in 1963.

0: Tony Mitchell had het over een Poncinello.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Frans is dat manneke.
0: Gérard Lenormand, die kennen we van onder andere Voici les clés, La Ballade de Jean Giraud, Le Petit Prince en andere natuurlijk. Ook het nummer van CGT President, dat komt uit 1980. Maar nu gaan we een versie laten horen uit 2011, samen met Chico en de Gypsies. En dat is weer een Franse Gitano band die Catalaanse rumba, flamenco, Latin pop en Latin rock speelt. De band werd geleid door Chico Bouchiki, een van de oprichters van de Gypsy Kings. Ja, Gérard Lenormand en Chico et les Gypsies, Si fuera presidente, oftewel CGT President.

Ja, het was wel een plezante versie. Gérard Lenormand en Chico Legypsis. Si fuera presidente, oftewel si j'étais président dus. En nu een ongelofelijke stem, Karen Carpenter. Die zullen we nooit vergeten natuurlijk. Hè. Ook Richard Carpenter zijn pianospel niet. En het nummer komt oorspronkelijk van de Tamla Motown groep The Marvelettes uit 1961. De Beatles zongen dat ook in 1963. De Carpenters in 1974 en Please, Mr. Postman.

The Carpenters, Please Mr. Postman. En dan nu een groep die eigenlijk niet bestaat. Dus een fictieve groep eigenlijk. Dat is Dickie Doo en The Don'ts. Die samengesteld om hitjes te fabriceren gewoon. En een van die hitjes was deze.

0: Dikke Do en de Don'ts dus.
1: Gezellig en uniek.
0: Straks gaat het even over de Martha Reeves. En hier is het dan Martha Reeves en de Vandellas. Met een nummer geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Het is oorspronkelijk opgenomen als demo door Dionne Warwick in 1963. Maar kwam voor het eerst eigenlijk in de hitlijsten door Lou Johnson in 1964. En Stanley Shaw bracht het nummer op nummer 1 in Engeland, datzelfde jaar. Martha Reeves en de Vandellas, There's Always Something There to Remind Me.

Martha Reeves and Avondale is always there, something there to remind me. Michael Bolton, Darling You Send Me. En dat nummer kennen we van Sam Cooke, die zelf ook naar de top van de hitparade zong in 1957. Onze Michael Bolton, die deed dat ook in 1992. Niet naar de top, maar op zijn eigen LP, Timeless. Darling You Send Me.

0: Michael Bolton, een Darlene Hughes en de meeste weet wel van Sam Cooke in de tijd. Norbert Arthur Blanke, dat is een Belgische rock'n'roll muzikant en vooral bekend van de hitsingles Touche pas à mon rock'n'roll, Ma guitare bleue, Le train ne passe plus par là, Le locomotion en als de klak stond had hij in de tijd een hitje met de clap clap sound. Maar dit is ook heel bekend, hè? Bert Blanke, tout un fumé.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

Oké. Bert Blanca, tout en fumée, dus wel. Oscar McLally, nu op u loslaten, samen met Janet Baker. En Janet Baker, haar tante was Josephine Baker. Ze was een grote fan van Oscar McLally dankzij de grote hit Convicted. Maar eens ze de opname van dit nummer gedaan hadden, was ze met hem niks niet meer te maken hebben. Showbiz, ja, dit kan raar gaan. Hey boy, hey girl. Het komt trouwens ook uit de film met Keely Smith, Hello We Prima. En die heet, oh ja, Hey Boy, Hey Girl uit 1959. Oscar McLally en Janet Baker.

En als het nog eens pas geeft, gaan we die versie van Louis Prima en Caleb Smith wel eens laten horen. Een nieuwe meneer, die heet Thomas Tawanet en die is geboren in Estland. Het is een rapper, zanger, danser en beeldend kunstenaar. En die werd derde in het Songfestival 2 jaar geleden.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbranden waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
5: Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat. Nu, de brandweer is ter plaatse. Ze zijn nu in Destelbergen aan het blussen en dan gaan ze ook nog naar Beervelde.
4: Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren ook gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.

0: Katke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
1: Ja,
0: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen gebeuren.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

hele goede middag. Helaas geen Memories met Maria. Die kan er niet bij zijn, maar volgende week is ze er zeker weer bij. En dat weer gedeelte zetten we in met Frank Sinatra, met een nummer geschreven door Jim Croce, die het ook zelf uitbracht. En dat zou trouwens de laatste single zijn voor zijn overlijden in 1973. Frank Sinatra, Bad Bad, Leroy Brown.

Een van de nummers die ik heel graag hoor zingen van Sinatra, deze Bad Bad Leroy Brown. Echt waar hoor, echt. Nu, Dame Shirley Bassey, nog maar eens zou je zeggen, die heb je de vorige twee uur ook een keer laten horen. Maar het is een Dame Shirley Bassey, dat laat je niet zomaar. Met een nummer van George Gershwin en Ara Gershwin. It's wonderful.

0: Ja, ja, Dame Shirley Bassey and It's Wonderful.
1: Radio Minerva, de zachtste muziek.
0: Perry Como, ook een man met een heel herkenbare stem, zou ik zeggen. Met Mitchell Ayres en zijn orkest, Moontalk.

Perry Como was niet alleen, hij had de Ray Charles zingers bij met Moontalk. En nu een nummer met twee keer hetzelfde woord in de titel. En nadien gaan we nog zo'n liedje laten horen met twee keer hetzelfde woord in de titel. Maar eerst Frankie Lymon en de Teenagers met een nummer van Matty Manlick en Johnny Mercer. En dat werd in de tijd opgenomen in 1936 al door Ted Wallace. Ja, en Frankie Lymon en de Teenagers brachten dat uit in 1957. Het staat wel op met de Teenagers, maar eigenlijk was het alleen Frankie Lymon. Goody, goody.

0: Goody Goody, twee keer hetzelfde woordje. En ook het komende nummer, Summertime, Summertime, is ook twee keer hetzelfde woordje. Dat hadden we door natuurlijk wel. En het groepje heet The Jamies. En dat is Jamies door Thomas Earl Jameson en Serena Jameson, dat broer en zus. En die noemden zich dan The Jamies. Maar ook met Gene Roy, Arthur Blair en Sherman Fuller. Uit 58, Summertime, Summertime.
1: It's summertime.

De summertime is summertime in de JB's. Gaan we nu even naar Spanje. Naar een groep die is opgericht in 1981. En die was actief tot 1992. Maar ze verkochten wel meer dan 20 miljoen platen. We hebben het over de groep Mecano. Niet met hun bekendste, nee, wel met dit. La Fuerza del Destino.

La Fuerza del Destino van Mecano. En ja, inderdaad, hun bekendste was Hijo de la Luna, dat we niet hebben laten horen dit keer. Oké, Save the Last Dance for You kennen we allemaal van de Drifters, maar er was ook een antwoord op en dat kwam van Tamita Joe. I'll Save the Last Dance for You. Het nummer is geschreven door Doc Pomus en Mock Schumann. Doc, Tamita Joe.

I'm saving the last dance for you, dan with Joe. En nu een Amerikaans trio, dat noemt zich de Gaylords. Als we het nummer zeggen van C'è la luna mezzo mare, klinkt het aan een belletje? Nee, ja. Of misschien wel. Oh Mama, The Butcher Boy van Rudy Vallee was het inderdaad. En Lazy Mary, Luna mezzo mare van Lou Monte. Oh Mama, de Gaylords.

En ja, hoor, zo te horen hadden ze ook heel veel plezier, de Gaylords, met dit nummer Oh My My. Net zoals wij hier in de studio, het is er ook een dolle boel. We hadden een singeltje, My Lips Are Sealed, klaargezet uit 1955. Maar toen zagen we de B-kant en het was Picking the Chicken. Jim Reeves met dit nummer. En het was ook een hitje in de tijd voor Yves Boswell in 1955. Maar Jim Reeves toch, Picking the Chicken.

0: Jim Reeves en Picking a Chicken with Me. En toen ik tussen 12 en 2 in die Anchors Away een nummer liet horen van Singing in the Rain, wel, dat was wel heel, ja, niet bedoeld zo, maar nu is het hier op het Sint-Anneken ook aan het regenen. Ja.
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil mea bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
0: En wij gaan door natuurlijk. Met een nummer dat heet La Mer van componist en tekstschrijver, zanger en showman Charles Trenet. Het werd voor het eerst opgenomen door Roland Gerbeau in 1945. En de Franse versie, dat is eigenlijk een ode aan de zee. Terwijl de Engelse tekst van Jack Lawrence dan weer een liefdeslied geworden is. En dan nu het grote voorbeeld van Michael Bublé. En dan denkt iedereen, ja, dat is Sinatra. Nee, het grote voorbeeld van Michael Bublé was Bobby Darin. Ja, Bobby Darin, Beyond the Sea.

Bobby Darin en Somewhere Beyond the Sea. Ook een grote hit van Bobby Darin was inderdaad Mack the Knife. En het komt dit keer eens een van Westlife. En die hadden dan weer een LP uitgebracht. Die heet Allow Us to Be Frank. En dat was met een eerbetoon aan allemaal nummers die Frank Sinatra heeft opgenomen. Mack the Knife, Westlife.

Zo, Westlife en Mac the Knife. En nu moet ik even kijken hoor. Sonny en Cher. We Got a Groovy Kind of Love werd geschreven door Tony Wine en Carole Bay Sager. Op basis trouwens van een klassieke componist Mizio Clementi. Dat maar even tussendoor. Werd ook gezongen door het Amerikaans duo Diane en Anita. Die bracht dat eerst uit als Groovy Kind of Love. Weet wel, op zijn Americans. En ook op de Franse LP in 1965. Het is sindsdien opgenomen door veel artiesten, waaronder The Mindbenders en Phil Collins. A Groovy Kind of Love. Sonny and Cher.

Sonny en Cher, we got a groovy kind of love natuurlijk wel. Roy Hamilton, Don't Let Go, nummer geschreven door Jesse Stone. En het nummer was voor het eerst een hit voor Roy Hamilton in 1958. Don't Let Go.

De Roy Helden, Don't Let Go. Uit 1962 kwam de hit Venus in Blue Jeans. Dan is het Jimmy Clanton. En die had dan een LP uitgebracht met natuurlijk Venus in Blue Jeans. En daaruit pikten we dit nummer, Lucky in Love.

En dan nu de Velvets. De Velvets waren 4 high school students en een leraar die onder leiding van Roy Orbison, jawel, dat Lucky Old Sun opnamen. Lucky Old Sun ken je allemaal wel van Frankie Lane bijvoorbeeld. Maar dat haalde de hitparades nog niet eens. Ja, raar hè. Maar dat nummer dat we nu gaan laten horen, dat wel. Tonight could be the night.

The Velvets and Yes Tonight Could Be The Night. En nu een man die eigenlijk maar één hitje had, en dat was Sammy Salvo, die had dan één hitje, dat heette Oh Julie. We hebben nog een ander gevonden hoor, Say Yeah.

Sam yourself, I say yeah. You know, beg, steal or borrow. De nieuwe Seekers van het Songfestival uit 1972 dan weer. You know.

De New Seekers en Back Steel or Borrow 72, het Songfestival. We gaan er geentje tussendoor gooien. Geschreven door Dominique Medugno. En dat wordt natuurlijk Del Boe, Di Pinto, Di Blue, Volare en Ray Conniff.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Jo Broens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
7: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
6: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om 4:15. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.

0: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
1: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
0: En wat kost deze schatting?
1: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
2: Aha. Minerva.

0: Up noise, noise.
1: Move and grind.
0: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
2: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, hey, woehoe.
3: Zag je voor het eerst in het echi?
0: Ja.
3: En ik dacht,
2: ja, ja, is het goed?
3: Sst, zeg eens. Dat wordt dan natuurlijk klopt.
2: Wie zou dat zijn?
1: Paul van Krijn.
4: Kom jong, het is Wagenberg. Koffieklets is gedaan.
1: Paul van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. 30 juli, ja, we zitten al met één hand richting kalenderblaadje om dat om te draaien. Morgen, augustus 2026, voor veel Minerva-luisteraars een maand zoals een andere. Voor anderen misschien een mooie vakantiemaand. In ieder geval, geniet ervan. Dit is

termen was dat. Gaat u al eens een beetje wandelen of gaat u eens gaan fietsen, dan hebt u het al lang gemerkt. Het is weer volop het seizoen van de tournesols van de zonnebloemen. Ja, ik heb het eens opgezocht, hè. De Helianthus anus. Wees gerust met dubbele N en dubbele.

het is dan wel weer bijna ten einde, maar het thema voor deze maand lag allemaal in het kader van klimaat, uiteraard, wat niet tegenwoordig. Het was plasticvrije juli maand. Eigenlijk zou dat iedere maand moeten zijn, maar ik moet eerlijk zijn, bij het weer dat we hadden en de warmte in de studio, hier staat een fles water. Hij mag 2 keer raaien uit welk materiaal die gemaakt is.

0: gentlemen, are you ready?
1: 1, 2, 3.
2: Three try.
3: Ik val meteen maar met de deur in huis, want iedereen kent dit nummer natuurlijk. We schrijven 1963, januari, Roy Orbison in Dreams. Drie versies natuurlijk. Roy staat op de tweede plaats. Op de eerste plaats hebben we de Tilburgse John Spencer met Een Droom. En op nummer 3, René Vroeger.
4: De drie draai voor deze week.
5: Als ik 's avonds eenzaam ligt te dromen en jou daar bij mijn kamerdeur zie staan,

0: Ik wou bijna zeggen de rauwe kreet van Neil Diamond, I Am, I Said. Bent u ooit in de jeugdbeweging geweest, dan weet u exact in welke richting het Sint-Anneke ligt ten opzichte van het centrum van Antwerpen. Ik dacht het westen, maar ik kan fout zijn natuurlijk. In alle geval niet south of the border.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: South of the border, out on the Mexico wind.

Alles was nog altijd duidelijk prima met Louis. We zijn dan toch onze dansmoves aan het oefenen. Dan gaan we maar verder met deze.

Ja, en op het einde van het nummer was hij duidelijk zijn tekst een beetje kwijt. Chris Andrews, Love Me or Leave Me. We gaan een Nederlandstalig nummer beluisteren van Barbara Dex, 1993. Vertegenwoordigde zij ons land bij het Eurosongfestival met dit.

België en het Eurosongfestival, dat is niet altijd een mooi verhaal geweest. In dit geval Barbara Dex. Ze eindigde in 1993 op de 25e plaats met 3 punten. Maar ik moet eerlijk zeggen, telkens ik een nummer beluister, denk ik, dat was zeer ontevreden.

Dadelijk is het 5 uur. Geri en ik, we zitten hier ondertussen al lustig aan de koffie te slurpen. Maar wees gerust, vrienden, we blijven bij jullie met Paul van Krijn op donderdag nog tot 6 uur. Dus blijf rustig hangen bij Radio Minerva.

0: Dag.
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linden.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog. Ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeubel is goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
11: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
10: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. Drie Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
12: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
10: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 99.

0: 59 39. Dat is 03 230 59 39.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
2: zeg?
1: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Belga Meubelen is tijdens de solderperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet dan botsen?
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze, hè?
4: Oh, wow. Ja. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: En al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Ja, dan moet je niet aan twijfelen. Blij dat we hier zitten, want Geri die kiest naarstig de plaatjes uit. En ik, ja,

Ja, ja, smeer je beentjes al maar in, want deze avond gaan we weer dansen op de plage samen met Danny van Tichelen en heel wat dansgrage Minerva fans. Deze man draaien we te weinig, vind ik, op Radio Minerva en ook op andere zenders. Malcolm Roberts, we kennen hem allemaal van Love Is All, maar hier horen we met Where Did I Go Wrong?

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

Trots als een pauw waren we in 1986, toen onze eigen Sandra Kim met dit nummer J'aime la vie het Eurosongfestival won.

Sweet Little Thing van Jimmy Horton is dat wat je zegt wanneer je gaat trouwen met je geliefde. En trouwens, zijn er nog heel wat mensen die trouwen? Je hoort het zo dadelijk.

Ja. Patty Page, Most People Get Married. Of dat zo is. Nou, het is dus zo dat in Vlaanderen ongeveer 27.000 mensen in het huwelijk zijn getreden vorig jaar. Dat is zo'n 7% meer dan de jaren daarvoor. En de favoriete dag om te trouwen, lieve vrienden, dat is nog altijd

Jarenlang heb ik gedacht, echt waar, hè? Jarenlang heb ik gedacht dat die zo'n pipi aan het einde van het liedje. Maar het was piep piep. Trouwens, als die pipi had gezongen, dan moest hij bij het volgende nummer haasten dat hij aan de kant was.

0: De tijdscapsule.
1: De tijdscapsule.
2: We reizen door de muzikale tijd en zijn aangekomen op 30 juli. In 1818 wordt Emily Bronte geboren. Zij is de schrijfster van Wuthering Heights. Dit boek verschijnt in 1847. De roman speelt zich af op het landgoed Wuthering Heights. Kate Bush, die is ook geboren op 30 juli, zei het dan wel in 1958. Haar eerste hit is Wuthering Heights. En Brenda Lee heeft in 1956 als 11-jarig meisje een platencontract bij Decca Records. Op 30 juli van dat jaar staat zij in een kleine opnamestudio in Nashville om onder andere Jambalaya, Some People en Your Cheatin' Heart op te nemen. En in Bergen op Zoom wordt op 30 juli 1968 het huwelijk gesloten tussen Rob de Nijs en Ellie Hesseling. Spijtig genoeg gaan zij in 1981 weer uit elkaar. Ja, we gaan terug in de tijd. Een beetje nostalgie, muzikale nostalgie met Brenda Lee. 11 jaar oud, stel je voor, een kindsterretje. En in de studio neemt zij Your Cheatin' Heart op. Yo.

0: thing.
1: Sure thing. Swing is the thing.
0: Yeah!
2: We hebben daar net een tijdje aan toefenen geweest, Gerie en ik. Swing is the thing van de Deep River Quartet. Wij gaan verder met Kenny Rogers.

is nu blauw, wit of blond. Marcel Amand die heeft er duidelijk zelf problemen mee. Dit nummer kennen we natuurlijk allemaal in de versie van Sacha Distel, maar wij draaien de versie

Ik heb er nog mee gespeeld in der tijd met die Scooby-Doo's in allerlei kleurtjes. Plezant was dat. Vandaag 30 juli is er een triest thema, met name de Internationale Dag tegen Mensenhandel. En dat ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit als je dat leest. Alleszins minder rooskleurig dan die flamingo van Mel Tomei.

meisje in jeansbroek, de Dungaree Doll van Eddie Fisher. Geri en ik, we hebben ons valieske volgepropt met onze spullen. Volgende week donderdag zijn we terug met een nieuwe Paul van Krijn op donderdag. Veel plezier, vrienden, met Radio Minerva.

0: Of ze is gelijk niet vlot te blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend, met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
5: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
4: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. In Ravels, in de Antwerpse Kempen is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers. Maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen, wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
6: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
4: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaars. Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. En Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Elliot Fine.
7: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
4: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg.
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodie van mij, hè?
12: Robert, de expert? Nul draai?

0: 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden, ongesteund. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat een mooi.

0: duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
1: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra goed voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
2: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
1: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Eliot Fine.
3: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
1: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En van een plottwist gesproken. Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australier Jensen Plowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Wout van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aerts finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het ook nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleiders Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
3: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk.

0: Oordelen was nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat het eigenlijk al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring inderdaad.
1: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aert derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Welkom, welkom, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd voor...
1: Elk nummer troef.
0: Hoera, zeker wel. Hoera. Hoera, hoera. Met mij, Jos, en naast mij mijn trouwe trawant...
1: Fons.
0: Fonsie. Maar Fons, we zijn nog niet compleet.
1: We zijn nog niet compleet. Thomas heeft iets wat vertraging. Hij is nog aan het werken, maar hij komt straks dadelijk eigenlijk al waarschijnlijk.
0: Als de sowieso, wie de weerga.
1: Sowieso opdagen, absoluut.
0: Als de wie de weerga, ja. Komt hem hopelijk naar hier. Alles goed, Fonsie?
1: Met mij wel. En met u, genoten van de vakantie?
0: Zeker, zeker. Ah. Even ertussenuit. Even naar de Ardennen geweest.
1: De batterijen opladen.
0: De batterijen opladen met vrouw en kind.
1: Ah.
0: Super tof. En ik heb jullie gemist, maar nu ben ik terug.
1: Ah, we hebben u ook gemist. Maar we zijn blij dat je terug bent.
0: Ik hoorde, want ik heb een stukje van de show geluisterd. Ik hoorde dat een Thomas aaste op mijn positie.
1: Ja, ja, het is, hij is enthousiast, hij is ambitieus.
0: Aan de stoelpoten gezaagd, vond ik het.
1: We moeten hem in toog houden.
0: Fonsie, hebben er al mensen zich gemeld of is het nog wat vroeg?
1: Het is nog wat vroeg, ze mogen zich uiteraard al melden, telefonisch, 03-219-17-27. Maar natuurlijk, zolang Thomas er niet is, enkel tijdens de nummers, want anders kunnen we moeilijk presenteren.
0: Zeker.
1: Of natuurlijk ook via e-mail, Jos.
0: Ja, dat kan ook, hè. Jos@radiomeneerva.be of Fons@radiomeneerva.be.
1: Of beide. Voilà.
0: Voilà. Fonsie, daarmee is de kop eraf. Ik trapte af met The Supremes en I Hear a Symphony.
1: Ja, prachtige.
0: Prachtig nummerke. Hadden we nog niet gespeeld.
1: Nee.
0: Dat is trouwens een van de favoriete nummers van Diana Ross om uit te voeren. Al vond ze dat wel een uitdaging, de hoge tonen voor haar stem.
1: Geen enkel probleem voor haar, denk ik.
0: Geen enkel probleem voor Diana Ross. En we gaan verder met Ella.

0: As long as I can be with you in de Minerva Studio Fonzie, it's a lovely day.
1: Absoluut, hier binnen en ook buiten. Hè.
0: Zeker wel.
1: Want buiten is trouwens weer Minerva dansavond. Je zult het misschien wel horen, beste luisteraars.
0: Hij is nog rustig begonnen. Dus als mensen nog graag willen komen dansen, dat kan ook op de muziek van Danny van Tichelen. Zeker. Of gewoon gezellig thuis blijven en naar ons luisteren.
1: Ja,
0: ook.
1: Even thuis blijven en naar ons luisteren. En nadien nog even komen dansen. Hè.
0: Voilà. Zeg, Fonzie, dit nummer was Ella Fitzgerald natuurlijk, maar die deed dat met het Paul Weston Orkest. En dat was een zeer bekend orkest. Heel veel artiesten uit die tijd namen nummers op met Paul Weston.
1: Ja, zoals wie?
0: Zoals Frank Sinatra bijvoorbeeld. En zoals Etta James bijvoorbeeld.
1: Zeker drie.
0: Ja, ja. En weet je ook uit welk jaar dit nummer komt?
1: Is het het magische jaar 1958?
0: Zeker wel. Aha. De originele versie werd geschreven voor de film Top Hat, 1935. En weet je wie dat het daar zong? Als je dat nog weet.
1: Fred Astaire?
0: Zeker wel. Ja. Altijd een goede gok. En deze Ella Fitzgerald nam het nummer maar liefst twee keer op. Eén keer met Louis Armstrong en daarna dus deze versie die ik net speelde met Paul Weston.
1: Voilà. En ondertussen, Jos, heeft de eerste luisteraar zich ook al gemeld. Uiteraard onze trouwe fan Herman.
0: Vriend van de show.
1: Vriend van de show. Wij hopen dat wij ons ook vriend van Herman mogen noemen. Hè. Dat,
0: ondertussen wel, denk ik.
1: Ah ja, ja, voilà. Dus blij dat je erbij bent, Herman.
0: Welkom, Herman.
1: Welkom.
0: Fonzie, soms doen we iets speciaals.
1: Ja.
0: Dan heb jij bijvoorbeeld eens een keer geen broek aan.
1: Dat zijn leugens, Jos. Dat is nooit bewezen.
0: Maar wat ik bedoel is dat we soms al eens een moderner nummer meenemen, waar we denken dat past toch ook wel op radio, meneer Van. Je hebt zoal eens Phosphorescent meegenomen, bijvoorbeeld.
1: Klopt.
0: En Bonnie Prince Billy, die ook al eens gespeeld.
1: Klopt.
0: Ik ben vandaag voor Crumbin gegaan.
1: Ah.
0: Een Amerikaanse band. En die hebben een nummertje opgenomen met de zanger Leon Bridges. Dat is een Amerikaanse moderne soulzanger. Die een stem heeft die ik denk dat wel op Minerva past. Texas Sun.

0: Als ik een soundtrack bij de zomer zou mogen kiezen, dan zou het deze Texas Sun zijn van Krang Bin en de mooie stem van Leon Bridges.
1: Goeie keuze, goeie keuze. Er hebben zich ondertussen nog een hele schare fans aangediend, terwijl het nummer begon. Willem Moerdijk is aanwezig. Die is onderweg in de auto. In de truck.
0: Die komt dansen.
1: Ja, dus welkom Willem. Dus die was aan het genieten van het zonnetje eigenlijk dat onderging met Krang Bin op de achtergrond. Ook Herda en Gerda uit Weinigem zijn er weer bij. Gekluisterd aan de radio. En ook Ludgard het Hemixims erbij. En die vond al dat je direct heel goed werd begonnen met I Hear a Symphony van de Supremes.
0: En Jantien heeft en een troef al gevonden.
1: Jantien denkt dat ze al de troef heeft gevonden van de avond. Die ging voor Krang Bin.
0: Dat is vroeg.
1: Van de soundtrack van Big Little Lies, zegt ze.
0: Zeker wel.
1: Voilà.
0: Fonzie, we zijn rustig begonnen. Mm-hmm. Ik heb een aantal rustige nummers gespeeld. Maar nu ga ik iets fantastisch doen. Ik ga even van uw sokken geblazen zijn. Oh. Want het begint hevig. Funicoli, Funicola. Kennen we natuurlijk vooral van...
1: Helmut Lotti.
0: Zeker wel, dat dacht ik ook. Maar ik heb het meegenomen in de versie van Caro God. Niet verschieten.

0: Caro, God en Funiculi, Funicula. Ik wou vragen, Fonsi, of je haren nog recht staan, maar dat is een stomme vraag. Hè?
1: Dat is ja, een vrij overbodige vraag.
0: Je snorharen misschien.
1: Mijn snorharen staan recht omhoog, recht naar voren. Wiens snorharen ook recht naar voren staan, is Dotje. Ik denk dat het Dotje is, die samen met Annette Bericht aan het luisteren.
0: Ik was heel benieuwd wie dat je nu ging vernoemen.
1: Ja, wie ken ik toch allemaal met
0: snorharen?
1: Nee, lange snorharen? Veel mensen.
0: Fonsi, we moeten verder.
1: We moeten.
0: Als we op dit tempo voortgaan, dan gaan we drie nummers kunnen spelen, denk ik. Ik wou hierna eigenlijk Tiritomba spelen van Bob Benny, want ik dacht, dat speel ik twee nummers die ik ken van Helmut Lotti. Maar je hebt dat al eens gespeeld.
1: Ja.
0: Dus ik heb iets beter gevonden. Copacabana en Rex Gildo.

0: Rex Gildo en Copacabana. Net als, weet hem niet meer, onze Franse vriend. Ik heb dan wel een aantal keer gespeeld. Claude François. Oh. Claude François. Die een Franstalige nummers maakte. Was dat ook in Duitsland? Mensen maakten ook Duitsstalige versies van nummers. Maar toen natuurlijk de mensen die andere nummers nog niet kenden, dachten, oh, wat een origineel nummer. Maar ook dit is een cover van Conte sulla spiaggia van Nico Fidenco. Die we verder ook niet kennen, denk ik.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee. Nooit van gehoord. Nee. Maar Rex Gildo maakte er deze geweldige Copacabana van.
1: Maar toen we wel hoesting krijgen om het origineel eens te ontdekken.
0: Ah ja. Ja, het lijkt er heel hard op. Het is eigenlijk gewoon echt de Duitsstalige vertaling ervan.
1: Ja, maar misschien ook gewoon een artistische leren ontdekken. Hè?
0: Nico Fidenco.
1: Voilà, genoteerd.
0: Wie we zeker kennen, Fonzie, is Keely Smit.
1: Zeker.
0: En ik heb een nummertje meegenomen dat we ook zeker kennen. Swing, swing, swing. Origineel door.
1: Pop.
0: Kun je ook een goeie goksknop doen, denk ik.
1: Dean Martin.
0: Louis Prima.
1: Dat was de volgende.
0: 1936. Maar dit komt uit 2000. Want Keely Smit heeft tot een zeer hoge leeftijd opgetreden. Dat was toen 72. Maar nog altijd de stem als een klok. En wat ook leuk was, zij is ook getrouwd geweest met Louis Prima. Maar ook met Jimmy Bowen, een affaire gehad met Frank Sinatra en een relatie met Clint Eastwood. En ze heeft tot 2011 opgetreden en toen is ze in 2017 op 89-jarige leeftijd overleden.
1: Maar een goed gevuld leven.
0: Een goed gevuld leven en zoals ik al zei, een stem als een klok.

0: Zoals ik al zei, een stem als een klok. Keely Smith, swing, swing, swing. En Fonsi, je eindigde met de Jazz Hands.
1: De Jazz Hands, hè, dat hoort erbij.
0: Ondertussen heeft ook nog iemand zich gemeld.
1: Sergio uit Antwerpen heeft zich gemeld. Die is ook aan het luisteren. En die was aan het mee swingen.
0: Hola, dat kan hem. Dat kan hem. Fonsi, ik heb iets speciaals bij. Weer al. De Mavericks, die zijn niet zo speciaal. Maar het nummer Pizzerico, dat is ook niet zo heel speciaal. Allee, ik vind dat een heel tof nummer. Maar ik weet begot niet hoe dat komt. Maar dus, in mijn herinnering heeft dat ooit een hele week superveel gespeeld geweest op Radio Minerva. Maar ik heb het aan de Wilfried gevraagd. En die dacht natuurlijk, dat zal een snoepplaat geweest zijn. Maar de Wilfried zei, nee, dat is nooit een snoepplaat geweest. Dus ik heb geen idee. Ik ken het nummer nergens anders van, behalve van die week op Radio Minerva.
1: Ja, dus misschien...
0: Een mysterie.
1: Ja, het is een mysterie.
0: Ken jij Pizzerico?
1: Een viral... hoe heet dat van die viral...
0: viral wat?
1: Opdrachten, zo...
0: viral opdrachten.
1: Ja, zoiets.
0: Terwijl Fons verder in zijn geheugen graaft, gaan wij Pizzerico spelen.

0: Mavericks met Piet Zirico. En ondertussen, zoals u hoort, heeft een Danny zijn bassen een beetje aangewezen.
1: Ja, de tempo een beetje hoger.
0: Tempo een beetje de hoogte ingeschoten.
1: Maar een tension hoger.
0: Geen probleem, wij doen rustig verder.
1: Voilà.
0: Het is altijd...
1: Ja, we hebben ondertussen nog luisteraars gemeld.
0: Dat moeten we vermelden.
1: Genie heeft gebeld om te zeggen dat ze Piet Zirico ook een geweldig nummerke vindt.
0: Dat snap ik.
1: En dat ze vroeger ook altijd meezong. Dat,
0: dat snap ik
1: dat
0: ook.
1: Is een vrolijk nummerke, zegt ze. Dus ja,
0: en volledig welkom, terecht.
1: Genie. Welkom, Genie. Zeker, zeker. En Lutgert uit Hemmingsem die liet nog even weten dat ze in Copacabana van Rick Schildo daar een ander nummer herkende. Van Eduardo Benovato, Viva la Mama.
0: Viva la Mama. Dus bedankt Lutgert, want ik was al heel de week mijn hoofd aan het breken welk nummer ik daarin herkende.
1: Wij dachten dus, If I Had a Hammer, maar het is...
0: Ja,
1: het is
0: ook een
1: Viva la Mama is beter.
0: Dat was wat ik zocht inderdaad. Ja. Ja. Ja. Bedankt Lutgert, want daar kon ik niet op komen. Fons, het is tijd voor de zweet van de week.
1: Aha.
0: Eva Roos, die heb ik al eens gespeeld. Nu heb ik Boom Bang Bang mee. Kent je Boom Bang Bang?
1: Zeker, van de Rossevonk Lulu.
0: Zeker wel. En die vertrok ermee naar het Eurovisie Songfestival in Madrid. En dat is een vrij legendarische editie geworden, Fonsie. Heb je al eens vermeld, weet je nog?
1: Zeker.
0: Want wat gebeurde daar, Fonsie, in 1969 in Madrid?
1: Daar heeft Lulu gewonnen, hè?
0: Zeker, maar Lulu niet alleen.
1: Ah, nee. Oh.
0: Er waren maar liefst 4 winnaars. Naast Lulu won ook Spanje, Frankrijk en Nederland.
1: Hopla.
0: Maar het is dus niet Lulu dat we hebben, maar wel Eva Roos die er deze Zweedse versie van maakt.

0: Niet Lulu dus, maar Eva Roos uit Zweden met Boom Bang Bang.
1: In een taal dat we dat nog niet hadden gehoord, hè. Dus,
0: Zweeds?
1: Nee.
0: Elke week.
1: Het nummer in het Zweeds. Hè. Omdat Lulu het al heeft opgenomen in het Frans, het Duits, het Italiaans, het Spaans, het Engels.
0: Dat grappiger geweest als jij nu pas door had dat ik elke week een Zweeds nummer speel.
1: Jos, ik ben zeer aandachtig altijd als jij presenteert. Hè.
0: Fonsi, wat vind jij van Simon & Garfunkel?
1: Zeer goed.
0: Ja, dat wist ik niet zo goed eigenlijk. Ik weet dat je die al eens gespeeld hebt,
1: maar
0: ik wist eigenlijk niet of dat je een grote minnaar was van bent.
1: Een minnaar zou ik mezelf niet noemen van Simon of Garfunkel, maar wel een liefhebber.
0: Een liefhebber. Wel, ik heb mijn favoriete nummer van hun meegenomen en dat is Cecilia.

0: Dat was natuurlijk de klassieker Cecilia door Simon & Garfunkel. Misschien wel de twee mooiste mannenstemmen die ooit samen hebben gezongen.
1: Ja, het is een geweldig nummer. En er gebeurt daar van alles op de achtergrond in het nummer. Een beetje eigenlijk like hier in de studio, met een Danny in de tent.
0: Danny gebeurt er altijd van alles in de tent.
1: Er gebeurt van alles in de tent nu, denk ik.
0: Fonsi, we gaan verder met de Four Lads. Ja. Ideaal is gespeeld.
1: Klopt, met Gilly Gilly, Ossen, Pfeffer, Katzen, Ellenbogen by the Sea.
0: Fantastisch, dat schudt hem zomaar uit zijn mouw. En ik heb Istanbul meegenomen, daar heb jij ook al eens gespeeld.
1: Klopt, in de versie van Katharina Valente.
0: Zeker wel, hij is bij de pinken, maar dit is de originele versie, 1953.

0: Istanbul en niet Constantinopel door de Forlets. En ondertussen is er heugelijk nieuws van zien.
1: Ja, Thomas is hier op zijn dode gemaks gekomen, binnen struinen.
2: Ik ben als de wiede weerga tot hier gestormd.
0: Wij hoopten het al, we hebben het zelfs gezegd. Hopelijk is hem als de wiede weerga naar hier aan. Dat wil ook zeggen dat jullie kunnen bellen naar Hartelust op 03-219-1727.
1: Voilà, om uw hart te luchten of te stemmen voor de top 1000. Want dat kan nog 1 dag, 3 uur, 17 minuten en 27 seconden.
0: En Fonzi, er is nog meer heugelijk nieuws.
1: Ja?
0: Want het is tijd voor Misha Mara.
1: Aha.
0: Die hebben nog niet gespeeld.
1: Klopt.
0: Weet je wat de echte naam was van Misha Mara? Want die is natuurlijk niet op de wereld gezet als Misha Mara.
1: Michel heet ze, Michel.
0: Aldegonda Lippens.
1: Ah ja, ja, dan toch beter Misha Mara.
0: Daar kun je niet de plankje mee op. Hè?
1: Nee.
0: Er is nog iets interessant over Misha Mara te vertellen. In 1979 moest hij naar het Eurovisie Songfestival. Ze had eigenlijk 3 liedjes gezongen en ze hebben daar Hey Nana gekozen. Het nummer dat ze zelf eigenlijk niet kon uitstaan. Ze weigerde dan ook te gaan. Ze wou het allemaal boycotten en uiteindelijk hebben ze er overtuigd om toch te gaan. En ze werd, geraadt het nooit van ons.
1: Laatst.
0: Ze heeft dan het nummer ook nooit meer willen zingen. Tot in 2017 heeft ze het voor Lieven van Gils, God betert, 1 keer nog gezongen. Maar voor de rest heeft ze het nooit meer willen zingen. Het is ook nooit uitgebracht. Dat heb ik dus niet meegenomen, om Misha Mara niet te koeieneren.
1: Zo zijn we.
0: Ik heb De Vogel meegenomen. Dat kennen we vooral van...
1: Tim Visterin?
0: Zeker wel. Maar hier is Misha Mara.

0: Mishamara en de vogel.
1: Ja, maar jij kent een nummer met een alternatief refrein, blijkbaar.
0: Ja, maar dat kunnen we niet op de radio vertellen. Dat is nogal schunnig.
1: Schunnig.
0: En telefonist Thomas maakte ook iets mee.
2: Uw liedje startte over de vogel en hier vloog gewoon zowaar een vogel op een draad op het raam. En hij zit er nog steeds.
0: Het is ongelooflijk.
1: Oh, zotte vooral dat wij ermee maken.
0: Dat wij ermee maken, dat is
1: ja,
0: niet
1: ja, luisteraars, je hebt daar geen idee van.
0: Jongens, toch. En dat allemaal hier in de radio, meneer van Studio. Fonsi, we moeten verder. Want
1: ja,
2: klok weg.
0: Tikt, ga naar los. De vogel is weg. Wie er wel nog bij zijn, is de Goombay Dance Band. Kent je die, Fonsi?
1: Niet persoonlijk.
0: Je zou die wel moeten kennen van Son of Jamaica.
1: Ah, ja.
0: Maar dat kennen wij vooral als...
1: Stand van Sint-Anneken, hè?
0: Zeker wel. Maar die hebben, ja, ja, maar die hebben nog een goede meezinger. Ik zit in de meezingers vandaag. Na de vogel hebben ze Seven Tears ook uitgebracht. Dat is ook wel catchy.

0: Bombay Dance Band met Seven Tears. En ondertussen heeft Danny er nog een extra laagje bovenop gelegd.
1: Ja, ja, hij is gerodeerd en warm gelopen.
0: Gerodeerd.
1: Ook al.
0: Goed, Fonsi. We gaan verder met Paola Neri. Kent je Paola Neri?
1: Niet persoonlijk.
0: Dat zou ook best kunnen, want die heeft maar een korte carrière gehad. Italiaanse zangeres, die heeft een nummertje gemaakt, Non voglio più rivederti, ik wil je nooit meer terugzien. Een beetje een triestig nummer. Wel zeer mooi, maar ze heeft, na haar carrière heeft ze zich vooral toegelegd.
1: Licht.
0: Het is besmettelijk, Fons. Ja, ja. Op haar carrière als zanglerares. Ah. Maar ze heeft wel een aantal zeer mooie nummertjes gemaakt, zoals deze.

0: Paola Neri en Non Voglio Più Rivederti. Fons, we hebben geen tijd. We moeten als de wiede weer gaan verder, want de tijd zit ons op de hielen. Ik kan nog één vocaal nummertje spelen. Het is The Crystals met He's a Rebel. Geen tijd meer voor de Strangers. Ik beloof volgende week twee keer Strangers.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Ja, dat is waar. Dat heb ik snel versteld, hè.
1: Ja?
0: The Crystals, He's a Rebel.

0: De Crystals met He's a Rebel uit 1962, geschreven door ene Gene Pitney. Die schreef het eigenlijk voor de Shirelles, maar die wezen het af, die vonden het niet leuk genoeg. En daarna heeft Vicky Carr en de Crystals het gelijktijdig opgenomen, maar dit werd de populairste versie.
1: Vorige week ook al een nummer gespeeld, dat was afgewezen door de Shirelles, de Shoop Shoop Song.
0: Ja, die hadden hoge eisen.
1: Ja.
0: Voilà, dat was hem. Troef kiezen maar. Thomas, je hebt natuurlijk niet veel nummers gehoord, maar ik weet niet of het toch lukt om nog een troef te kiezen.
2: Ja, de vogelbeleving hier. Ik ga voor Misha Mara.
0: De vogelbeleving troef.
1: Hij is er nog van onder de indruk.
2: Toeval bestaat niet.
0: Nee. En Willem Moerdijk had ook zijn troef doorgegeven.
2: Ja, de Seven Tears. Je kende als een Nederlandstalig lied de... Zeg het eens, Jos.
0: Zeven brieven.
2: Heb ik geschreven.
0: Voilà. Fonsi, jij hebt ook nog mensen gehoord?
1: Die... Ja, klopt. Lut Gerrit Hemiksum, die gaat ook voor de Goombay Dance Band. Het was
0: veel animo.
1: Ja, lange twijfel, want er waren veel goede nummers, maar ze gaat daarvoor. En Sergio uit Antwerpen, die kan ik niet kiezen tussen Cecilia of He's a Rebel.
0: Snap ik.
1: Ja.
0: En jij, Fonsi?
1: Wel, ik ga voor, zeg het maar...
0: Rex Gildo.
1: Rex Gildo, Copacabana.
0: Copacabana.
1: Absoluut.
0: Voilà, dat was mijn uurtje. We gaan er even uit voor het nieuws. En dan zet jij er, Fonsi, met alweer een uur vol heerlijke nummers. En we gaan eruit met een
1: prop
0: klein stukje...
1: Propvol muziek.
0: Propvol. En nog een beetje Cantina Band. En dat kennen we van Star Wars. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
3: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weggaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
2: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand...

0: Welkom terug voor het tweede uur. Elk nummer troef, beste luisteraars. En ik begon met de Beverly Sisters, Valderie Valdera. En jij herkende dat nummer ergens van, Jos?
1: Ik ken dat als een Nederlandstalig nummer. Ik ga even verder opzoeken waar ik het van ken. Maar ik ken het refrein, Valderie Valdera. Als een of ander. Ja, Thomas weet het.
0: Dat was Thomas.
2: Jij kent dat van de Fast Show. The Rambling Hiker zingt dat.
1: Ah ja, nee, ik ken ook een Nederlandstalig nummer. Okay. Maar we gaan verder op zoek.
0: En ondertussen spelen wij nog een John Gary.

0: John Gary met Sweet Caroline. En dat kennen we natuurlijk van...
1: Ja, weet die mensen nu weer.
0: Hoe weet die mensen nu weer, hè? Neil Diamond.
1: Neil Diamond. Neil Diamond. Sorry, ik was helemaal afgeleid. Ja. Ik ben nog altijd op zoek naar Valdera. Valdera.
0: Neil Diamond in 1969, maar John Gary nam het op in 1975.
1: Met deze weer heb ik wel het idee dat het meer Sweet Caroline is.
0: Muziek. The Five Keys. Boom, boom.

0: The Five Keys, oorspronkelijk opgericht door twee broederparen, Rudy en Bernie West en Ripley en Raphael Ingram als The Sentimental Four. Maar na enkele personeelswissels bleken ze plots met vijf te zijn en moesten ze zichzelf hernoemen naar The Five Keys.
1: Oh. Wat was de eerste naam? De Four wat?
0: The Four, The Sentimental Four.
1: Ah, ja.
0: The Five Keys wel beter. Hè?
1: The Five Keys is iets vrolijker toch?
0: Ja, Sentimental Four, een beetje flauw. Een beetje flauw.
1: Flauw.
0: Ja. Maar wel een goed nummer. Geen flauw nummer.
1: Zeer goed nummer.
0: Jos, een artiest dat we nog niet gespeeld hebben. Lee Dorsey, schandalig genoeg. Bekende rhythm and blues zanger. Een jeugdvriend van Fats Domino. Hij werkte veel samen met Alan Toussaint en The Meters. En hij beheerde eerst eigenlijk een bokscarrière. Als vedergewicht, onder de geweldige naam The Kid Chocolate. Maar hij heeft maar één gevecht gevochten eigenlijk. Hij ging wel in een tweede ronde knockout. En ja, dan heeft hij zich maar op de muziek geworpen. Zijn grootste hit was Working in the Coal Mine. Maar dit nummer, het 1961, geweldig. En jij gaat dat herkennen in een andere versie, Jos. Doremi.
1: Ah.

0: Wereld benoemd nummer voor ons, Jos, in de versie van...
1: Wereld benoemd?
0: Beroemd. Beroemd, Jos.
1: Nee, beroemd, zeg je.
0: Je moet luisteren.
1: Thomas heeft het ook goed gehoord.
0: Thomas is hier aan het slapen.
1: Thomas knikt.
0: Met zijn ogen dicht.
1: Maar we kennen het vooral van de Cousins. Het staat in mijn top 50 van beste nummers ooit gemaakt. En heb ik ook al gespeeld.
0: Voilà, ja. Maar dit was de originele versie.
1: Maar ik kan het zeker pruimen, moet ik zeggen.
0: Voilà. Ja?
1: Is dat de Jan van Dam bingo materiaal trouwens?
0: Nee, dus geen Jan van Dam bingo materiaal. De Five Keys wel trouwens.
1: Ah ja.
0: Als ook John Gary en de Beverly Sisters.
1: Amai, we hebben wegstreepwerk.
0: Drie op een rij.
1: De Beverly Sisters hebben ook nog niet gespeeld.
0: Nee, ook nog niet gespeeld.
1: Maar jongens.
0: Nee. Wel al de Andrew Sisters en zo, maar
1: we
0: de McGuire Sisters. Ja, maar de Beverly Sisters nog niet. Wie we wel gespeeld hebben is Freddie Cannon.
1: Ah ja.
0: Die is eerder, een week of twee geleden, 17 juli is hij overleden, helaas. 89-jarige leeftijd.
1: Schone leeftijd.
0: Niet de wie gestikt, zeggen we dan, hè, Thomas. Schone leeftijd, schoon carrière ook gehad. En ja, helaas ons ontvallen, maar we zullen hem herinneren aan de geweldige nummers zoals Stella Hassie, Lassie en dit Buzz Buzz, A Diddle It.

0: Buzz Buzz A Diddlet in de versie van Freddie Cannon uit 1961. En de Britse rockabilly groep Matchbox had er ook nog eens een hit mee in 1979.
1: Matchbox.
0: Matchbox. Ook een leuke versie hoor. Dat,
1: ja. Kennen we Matchbox ergens anders van?
0: Ik ken het vooral van het nummer Buzz Buzz A Diddlet eigenlijk.
1: Het leven kan soms gemakkelijk zijn.
0: Zo is dat, zo is dat. Zoals je weet, Jantien kiest elke week een nummertje.
1: Ja.
0: Ja. En ze koos vandaag een zeer toepasselijk nummer, nu dat we in de grote zomervakantie zitten. Ze koos namelijk voor Concetta Franconero.
1: Ah.
0: Met haar Vacation.
1: Speciaal voor Jan van Dam.
0: Speciaal voor Jan van Dam en Jantien.

0: Connie Francis met het, de enige hit waar ze zelf ook aan meegeschreven heeft. Vacation.
1: Ik denk ook dat die... we hebben het al over een aantal artiesten gezegd, maar ik denk ook dat Connie Francis ook echt geen enkel slecht nummer heeft gemaakt.
0: Ja, ik heb ze toch nog niet gevonden. Klopt, klopt.
1: Echt?
0: Ja,
1: ja. Hebben ze al vaak gespeeld, maar ze blijft verrassen.
0: Ja, ja, blijft goed.
1: Goeie keuze, Jantien.
0: Ja, ja, kan ze, kan ze.
1: Soms.
0: Ja. Meestal.
1: Meestal.
0: Meestal, ja. En nu dat we toch in ja, zomerse vakantiesfeer zitten... ja, dacht ik, we gaan eens wat verder op die toer. We gaan Julio Iglesias eens een keer spelen.
1: Oei.
0: Ook nog niet gespeeld. Oei, je zegt oei.
1: Ja, was die niet in opspraak gekomen?
0: Ja, maar ik denk dat dat ondertussen is uitgeklaard. Okay. Het was allemaal een vergissing.
1: Oké. Okay. Voilà. Dat is een FC de kampioen eraf lezen.
0: Ja, zoiets, zoiets. Ja, die mens heeft meer dan 300 miljoen albums gemaakt. Ik weet niet hoeveel dat hij er heeft opgenomen.
1: 300 miljoen albums?
0: Verkocht.
1: Ah, verkocht. Ja.
0: Niet gemaakt, verkocht. Veel albums gemaakt wel ook.
1: Ja.
0: Net geen 300 miljoen.
1: Dat, ah, ja.
0: En toch is het eigenlijk gewoon een simpele mens gebleven. Hè. Dat, je kon die mens gewoon content maken met een stukje vis en wat patat. En dan zingt er zelfs nog een liedje over op.
1: Gelijk de Sergio. Ja.

0: El Bacalao zong Julio Iglesias in 2003. Ja. Je kunt niet alleen over de liefde blijven zingen, Jos. Af en toe moet ook over het anders zingen. En, ja.
1: Over kabeljauw bijvoorbeeld.
0: Waarom dan niet over kabeljauw? Weet je trouwens wie er nog over kabeljauw zong, Jos?
1: De Sergio zong heel veel over kabeljauw.
0: Die had vooral kabeljauw.
1: Nee. Had ook veel kabeljauw.
0: Jos, het is de grote Dirk Martens.
1: Ah.
0: Die heeft een nummer gemaakt over...
1: En wat voor nummer?
0: Jongens. Stokkenvis en bacalao. Helaas geen wereldhit geworden, maar wij gaan er nog proberen verandering in te brengen.
1: We stemmen het in een top 1000.
0: Voilà, zo is dat.

0: Hoi, dat was natuurlijk de grote Dirk Martens, Stokkevis en Bacalao.
1: Hier meermaals te bewonderen in het Radio Meneer van Café.
0: Klopt, in levende lijven. En het is ook niet de eerste keer dat we ze... Dat is het spelen eigenlijk op Radio Minerva. Want Jos, bij je eerste verschijning hier op Radio Minerva,
1: ja,
0: heb jij dat ook gespeeld?
1: Bij mijn, toen nog niet echt debuut, maar ik was ooit te gast bij Sis van den Bist. En toen heb ik dit nummer ook aangevraagd en heeft Sis dat voor mij gespeeld.
0: Voilà, prachtig.
1: Ik heb zelfs een gesigneerde versie, en jij ook, hè?
0: Ik ook. Van, persoonlijk van een Drik gekregen.
1: Wat een nummer.
0: Ludgert uit Hemiksem had nog wat research gedaan naar Valderie Valdera. Ah. En zij dacht dat te herkennen van de Selveras. Maar jij kent dat uit een ander.
1: Helma en Selma, ik ben er ondertussen uit.
0: Voilà.
1: Helma en Selma ken ik het.
0: Opgeklaard. Voilà. Afgewinkt.
1: Ingeblikt.
0: Dan kunnen we naar het volgende nummer. Hè.
1: Verder maar weer.
0: De Paragons. Met een nummer. Dat is een ska en rocksteady band. Met een nummer geschreven door een toenmalig lid, John Holt. Die nadien ook wel een schone solo-carrière als reggae-artiest heeft uitgebouwd. En het nummer gaat het zeker herkennen in een andere versie misschien. Van Blondie of Atomic Kitten. Maar dit is het origineel.
1: Kitten?
0: Kitten. Atomic Kitten. The tide is high.

0: The Paragons met The Tide is High. En Thomas, je hebt ondertussen ook nog een telefoon gekregen.
1: Ja, Herman uit Mechelen, die koos voor Valerie Valdera.
0: Ah, en daarvoor had je tijdens Julio Iglesias had je
1: ja,
0: ook een telefoon
1: gekregen. Ja, ons Jenny, die was helemaal, die moest niet met een vlucht van Wizz Air naar Spanje. Die zat daar meteen door Julio Iglesias te aanhoren.
0: Ah, de zomerse sfeer van door Julio.
2: Mocht jij al ons Jenny zeggen?
1: Ik permitteer mij dat, ik weet het niet.
0: Zeer mooi.
2: Vriendin van de show.
1: Zeker.
0: Zeker. Dan gaan wij voort met een opmerkelijke cover van een van uw favoriete artiesten, denk ik wel, Jos. Cat Stevens.
2: Absoluut.
0: En hier zingt hij het nummer van Sam Cooke uit 1963, Another Saturday Night.
2: Wondermooie versie.
0: Wondermooie versie. Door hem uitgebracht in 1974, Cat Stevens.

0: een heel verschillende versie. Droef. Het origineel van Sam Cooke, maar ja. Hij doet er zijn eigen ding mee, dat is mooi.
1: Wat een held toch.
0: Ja, wat een held, wat een held.
1: Wat een stem.
0: Een opmerkelijke cover. En over opmerkelijke covers gesproken, we gaan er nog eentje spelen. Paul Anka, want die man wordt trouwens 85 jaar vandaag.
1: Ah?
0: Ja, geboren 30 juli 1941.
1: Proficiat, Paul.
0: Gelukkige verjaardag, Paul.
1: Misschien is hij aan het luisteren.
0: Misschien is hij aan het luisteren. En dan, ja, voor de Paul gaan we een van zijn nummertjes spelen. Mr. Brightside, een cover van The Killers.
1: Echt?
0: Ja, echt waar.
1: Allee.

0: Casablanca, dames en heren, Mr. Brightside.
1: Ik dacht dat ik eruit was voor mijn troef, dat je Cat Stevens speelde, maar goh, dan gooi je dit nog uit. Ja.
0: En wat komt er nog allemaal? Nee,
1: jongens, toch, jongens, toch.
0: Ondertussen is Danny van Tichelen hier op de achtergrond ook volledig losgeslagen. En,
1: die is de tent aan het afbreken,
0: de
1: denk ik.
0: De tent aan het afbreken, denk ik. Dus ja, de beats, je hoort ze vast en zeker hier op de achtergrond. Dus we gaan niet te veel meer babbelen, goed, wat meer muziek spelen.
1: Dat is goed.
0: Ik ga nu een tip spelen van Anne Burgt. Die heeft het volgende nummer aangeraden. Waarvoor dank, Anne. Het is een geweldig nummer van Johnny Cash. Echt waar, ze heeft het aangeraden.
1: Ah, het is nog echt ook.
0: Het is nog echt ook.
1: Nee.
0: Het is echt,
1: Anne heeft twee keer Peggy. Ik heb de Strangers niet kunnen spelen. Nee. En dan krijgt ze ook nog Johnny Cash in haar nek.
0: Zelf aangeraden. De titel is The Chicken in Black. En het verhaal, de tekst, luistert u zelf maar. Het is geweldig. Een geweldig verhaal.

0: A lady said, "Why, you're Johnny Cash." I said, "No, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York." "Well, I don't pay any income tax. You don't pay tax on money you steal. You ought to catch that Johnny Chicken show, Chicken in Black."
1: Johnny Cash kreeg een hersentransplantatie, de hersenen van een bankovervaller, en liet zijn hersenen dan in een kieken steken. Ja.
2: Goeie verhaal.
1: Maak het maar mee, hè.
2: Maak het maar mee.
1: Maak het maar mee.
2: Maak er maar een nummer over.
1: Ah, voilà. Dat deed Johnny Cash.
2: Dit zijn dus aan paardenmuziek.
1: In Black. Voilà. Het is kiekenmuziek.
2: Kiekenmuziek.
1: Voilà. Baldemar Garza Huerta. Kent je die?
2: Ah, ik dacht dat je een toeval kreeg.
1: Nee, dat is een naam, Jos. Baldemar Garza Huerta.
2: Niet persoonlijk.
1: Nee, je kent die niet. Ja, jammer.
2: bedankt. Einde van de show. Ja. Tot volgende week.
1: Ja. Nee, dat is een zanger. Hè. Dat is een Amerikaanse zanger.
2: Met zo'n naam?
1: Met zo'n naam, ja. Maar die naam, dat werkte niet natuurlijk. Daarmee gingen we eigenlijk optreden als El Bebop Kid. Goeie naam.
2: Klinkt al beter.
1: Ja, klinkt al beter. En bracht dan Spaanse covers van Elvis Presley, Harry Belafonte, Hank Williams, etc. Maar was nog niet content. Dan veranderden ze zijn naam in Scotty Wayne. Heeft ze ook een paar singeltjes opgenomen. Maar dat was toch nog ook niet wat hem zocht. En dan veranderden ze zijn naam officieel. Niet alleen zijn artiestnaam, maar ook officieel.
2: Meteor.
1: Nee, maar het was wel een goede zanger.
2: Ah, ja, okay. Dus
1: dan hebben we het niet over Meteor natuurlijk.
2: Nee, nee.
1: Freddy Fender. Fender is genoemd naar de gitaar, het bekende gitaarmerk. En Freddy heeft hem eigenlijk gewoon gekozen, want ja, dat allitereerde ze mooi. Gelijk het Suske en Wiske album. Nee, dat is Kiekeboe, is dat zeker?
2: De Suske en Wiske.
1: Suske en Wiske, voilà, toch Suske en Wiske. Voilà. Ja, dat vond hem goed klinken. En dat zou ook beter verkopen bij de Gringos, want hij was van Mexicaanse oorsprong. Voilà, dus vanaf toen heette hem Freddy Fender. En hier zingt hem Quit Shocking My Baby.

0: Kort maar krachtig. Quit shocking my baby.
1: Shocking.
0: Freddy Fender. Shocking.
1: Shocking.
0: Shocking is dingen verwijderen eigenlijk. Lagen verwijderen. Like bijvoorbeeld een to shock an oyster is een oester openen. De schelp van de oester verwijderen. Of je kunt ook mais shocken. Dat is dan de pellen eraf doen. En je kunt ook...
1: Stop met de pellen van mijn baby af te doen.
0: Ja, maar uw ontdoen van kleding kan ook. Dus u stop met mijn lief uit te kleden eigenlijk.
1: dat is wel terecht. Als er iemand anders uw lief aan het uitkleden is, dan kun je best vragen om te stoppen.
0: Ja. Dan vind ik dat hem dan nog heel vriendelijk vraagt eigenlijk. Hè.
1: Ik dacht aan Chuck Berry.
0: Chuck Berry.
1: Chuck Berry.
0: Chuck Berry. Ja. Goed, Jos. Denk er nog even over na. Ondertussen spelen wij hier wat muziek voor.
1: Dat is een goed idee.
0: Eddie Fontaine, Nothing Shaking But the Leaves on the Trees, uit het magische jaar
1: 1958.
0: Zo is het maar net.

0: Nothing Shaking But The Leaves On The Trees.
1: Top schijf.
0: Ja, geschreven door Eddie Fontaine, die het hier ook zingt. Nadien ook nog gecoverd, onder andere door The Beatles en Billy Fury, maar... Jij dacht het in een andere versie te kennen, maar dit is voor mij de bekendste versie. Ja. En ook de beste, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik kan mis zijn, Fons.
0: Zeker. Gebeurt niet vaak, maar...
1: Is ook, zelden.
0: Is het ook maar een mens,
1: John? Zelden
0: is
1: ben
0: ook
1: ik
0: maar
1: mis.
0: Een mens, hè. Ja, we zijn hier zowat een beetje in de sfeer aan het komen voor het weekend, hè, voor zowat te dansen of zo.
1: Je bedoelt dat het tijd is om te twisten?
0: Het is tijd om te twisten.
1: Ah, ik denk dat er in de tent ook wel wat afgetwist wordt.
0: Zeker, zeker. Maar deze heb ik nog niet gehoord. De Eclipse Twist van Mina.

0: Een stevige twist van Mina.
1: Ja, dat is mij.
0: Ja, hevig, hè?
1: Hevig.
0: Dat was een hevige vrouw ook.
1: Hevige vrouw. Schandaal.
0: Schandaal, schandaal. En we gaan gewoon verder op dat elan.
1: We
0: moeten verder op dat elan. Met Leonie Koreman, beter gekend als Annie Cordy, met Señorita Raspa.

0: En daarmee zit onze tijd er weer al op voor deze week. Dus snel troef kiezen, jongens.
1: Doe maar, Thomas.
2: Ik had er een boel klaarstaan, maar allemaal weggeblazen door Annie Cordy met Senor Itaraspa. Wat een topplaat, Fons.
1: Wel, ik kan het niet veel verrassender houden. Normaal doen we dat niet, dacht ik, pak iets anders. Maar ja, ik had natuurlijk Cat Stevens in mijn achterhoofd. De versie van Paul Anka vond ik fantastisch. Maar hier vonden ze mij inderdaad ook van mijn sokken geblazen. Wat een nummer, Annie Cordy, troef. Ik zou liefst 2 uur lang Annie Cordy horen.
0: Kan misschien volgende week. ook Annette Brug, die koos voor Sweet Caroline. Al in het begin van de aflevering. En Lutgert, ja, ook heel grote fan van Cat Stevens. Maar koos toch voor Julio Iglesias met El Bacalao.
1: Dat was ook mooi. Dat was
0: voilà.
1: Mooi.
0: Dat was het dan voor deze week. En dan gaan wij weer afscheid moeten nemen.
1: Ja, veel plezier nog met Fabrice en de muzikale waaier zometeen. Ja. En volgende week zijn wij er terug. Hè.
0: Volgende week zijn wij er terug. Tot dan, beste luisteraars.
1: Tot volgende week.

0: In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
1: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
0: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
2: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weg gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg. Waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
0: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van een brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbal.

een hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's die zojuist het programma tussen 20 en 22 uur hebben verzorgd. Het tijd zijn en het nieuws zijn nu achter de rug. Wij mogen van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Vanavond nemen we jullie mee op een muzikale reis door enkele bijzondere decennia uit de muziekgeschiedenis. Een reis langs warme stemmen, herkenbare melodieën en liedjes die niet alleen muziek zijn, maar ook herinneringen dragen. Want muziek heeft een bijzondere kracht. Een paar seconden van een melodie kunnen ons terugbrengen naar een bepaalde plaats, een bepaalde persoon of een moment dat we nooit vergeten. De nummers van vanavond vertellen allemaal een verhaal. Over liefde en verliefdheid, over geluk, over afscheid, over verlangen en over de kleine momenten die het leven bijzonder maken.

Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Ray Conniff, The Shadows, Tony Bennett, Roy Black, Billy Vaughan, Timmy Euro, Rocco Granata en nog veel meer uiteraard.

popcorn music van Steve Lawrence, Yet I Know. Baby Lover uit 1958 en gezongen door Petula Clark is een lieflijk, vrolijk, romantisch nummer dat fungeert als een eenvoudige liefdesverklaring. De betekenis van het nummer is volledig gericht op het uitdrukken van diepe genegenheid, waarbij de partner wordt beschreven als een wieg van dromen en de enige ware liefde die voorbestemd is voor het hart van de zangeres. Baby Lover, Petula Clark.

Baby Lover, Petula Clark. We blijven in het jaar 1958 met het volgende nummer. Lollipop van de Cordettes is een speels vrolijk popnummer waarin zoete, op snoep geïnspireerde metaforen worden gebruikt om de opwinding, vreugde en verslavende aard van jonge liefde te beschrijven. In de tekst worden de kussen van de geliefde vergeleken met zoete lekkernijen en wordt benadrukt hoe een romantische relatie hen een duizelingwekkende, opwindende kick geeft. De Cordettes met Lollipop.

Lollipop. Lollipop and the Chordettes. Van vrolijkheid gaan we naar een ander belangrijk thema in muziek. Liefde die blijft duren. Doorheen de jaren hebben artiesten geprobeerd om woorden te geven aan gevoelens die soms moeilijk uit te leggen zijn. Onze volgende song gaat over een liefde die voor altijd zou moeten blijven bestaan. Forever and Ever, gezongen door Demis Roussos, is een prachtig liefdesliedje uit 1973, waarin een belofte van diepe, eeuwige toewijding tot uitdrukking komt. De tekst van het nummer straalt een gevoel van tijdloze romantiek uit en verzekert zijn geliefde ervan dat zijn gevoelens nooit zullen vervagen. Tony Evans maakte er deze mooie instrumentale versie van.

Forever and Ever, de instrumentale versie van Tony Evans. Rocco Granata is nu aan de beurt. Zomersproetjes.

Brommersbroertjes, Rocco Granata. Make the World Go Away is een nummer geschreven door Hank Cochran en vooral bekend geworden door de uitvoering van Eddie Arnold in 1965. Het nummer gaat over iemand die op zoek is naar een uitweg uit diep hartzeer en relatieproblemen en die zijn of haar partner smeekt om troost en liefde te bieden om de emotionele pijn te laten verdwijnen. Vanavond koos ik voor de versie van Timmy Euro.

Timmy Euro, Make the World Go Away. Een indrukwekkende stem en een liedje vol gevoel. Wanneer een hart pijn doet, zoeken mensen vaak herkenning. En soms vinden ze die in een melodie die precies vertelt wat ze zelf voelen. Daarom bestaan er zoveel liedjes over verdriet en gebroken harten. De boodschap van het volgende liedje is eenvoudig, maar krachtig. Muziek kan een steun zijn wanneer iemand verdriet heeft. Play some music for broken hearts, Don Cornell.

is some music for broken hearts, Don Cornell. Moon over Naples is een instrumentaal nummer uit 1965, gecomponeerd en opgenomen door Burt Kempfert. Er zijn uiteraard ook vocale versies van het nummer opgenomen, onder de titel Spanish Eyes, met teksten van Eddie Snyder en Charles Singleton. Het is een van de meest opgenomen nummers met meer dan 500 versies in verschillende talen. Vanavond heb ik gekozen voor de instrumentale versie van Billy Vaughan.

Vanish Eyes, Billy Vaughan, een prachtige melodie die ons even naar een andere wereld bracht. Maar liefde betekent niet alleen romantiek en herinneringen. Soms gaat liefde ook over trouw, steun en er zijn voor iemand, zelfs wanneer het leven moeilijk wordt. Het volgende nummer groeide uit tot één van de bekendste liedjes over toewijding. De klassieker Stand By Your Man uit 1968 van Tammy Wynette is een country nummer over trouw en vergeving. Het raadt vrouwen aan hun partners door moeilijke tijden heen te steunen, hun foutjes te vergeven en de emotionele complexiteit van diepe toegewijde liefde te leren waarderen. Relaties bestaan niet alleen uit mooie momenten. Iedereen kent periodes waarin begrip en steun belangrijk worden. Stand By Your Man en Lynn Anderson.

Stand By Your Man en Lynn Anderson. Tulpen uit Amsterdam is een liedje uit 1956, gecomponeerd door de Duitse slagercomponist Ralph Arni, oorspronkelijk in het Duits geschreven door Klaus Günther Neumann en Ernst Bader. Het liedje verhaalt over 1000 rode en gele tulpen uit Amsterdam die gestuurd worden om trouw en liefde te tonen. Sommige liedjes worden verbonden met plaatsen. Ze laten ons reizen zonder dat we vertrekken. Een melodie kan een landschap oproepen, een geur, een seizoen of een herinnering. Tulpen aus Amsterdam, hier is Rye Black.

Het volgende nummer brengt ons naar de wereld van de Italiaanse romantiek. La Lontananza van Domenico Modugno, uitgebracht in 1970, is een nummer over afscheid, verlangen en de blijvende kracht van de liefde. Het nummer gebruikt de centrale metafoor dat afstand als de wind is. Hij blaast kleine vuurtjes uit, maar wakkert de vlammen van grote ware liefde aan tot een allesverslindend vuur. Vanavond heb ik gekozen voor de versie van Frank Michael. Hij is geboren op 7 mei 1947 en is overleden op 12 juni 2026.

Onze muzikale reis gaat verder. Na deze gevoelige Italiaanse melodie maken we plaats voor een nummer met een heel andere energie. Want muziek kan niet alleen ontroeren, ze kan ook verrassen en plezier brengen. Jeepers Creepers werd oorspronkelijk geschreven in 1938 door Harry Warren en Johnny Mercer en werd later door veel artiesten uitgevoerd, waaronder Tony Bennett. Het nummer heeft een speelse en vrolijke sfeer. Het gaat over bewondering en verwondering voor iemand die bijzonder is. In de oorspronkelijke context is het liedje een vrolijk romantisch deuntje over hoe je betoverd en gefascineerd raakt door iemands prachtige ogen.

Tony Bennett. Wonderful Land, uitgebracht in 1962 door The Shadows, is een volledig instrumentaal nummer. Het nummer, gecomponeerd door Jerry Lordan, werd een enorm succes en stond 8 weken lang op nummer 1 in de Britse hitlijsten.

The Shadows, Wonderful Land. Claude François was een van de grootste Franse popsterren uit de jaren 60 en 70. Hij stond bekend om zijn dynamische optredens, zijn herkenbare stem en zijn grote populariteit bij het publiek. Si j'avais un marteau verscheen in 1963. Het nummer is de Franse versie van If I Had a Hammer, geschreven door Pete Seeger en Lee Hayes. Het liedje gaat over de wens om de wereld beter te maken. De hamer, de bel en het liedje staan symbool voor verandering, hoop en samenhorigheid.

J'avais un marteau, Claude François. Na deze boodschap van hoop keren we terug naar de romantiek, want één thema blijft altijd aanwezig in muziek: liefde. Door de jaren heen zijn er honderden liedjes geschreven over de zoektocht naar die ene persoon die het verschil maakt. It Had to Be You is een nummer gecomponeerd door Isham Jones met tekst van Gus Kahn. Het Isham Jones Orchestra nam er in 1924 een instrumentale versie van op. Sindsdien werd het uiteraard gezongen en gecoverd door veel artiesten. De versie van Ray Cunniff past perfect binnen zijn romantische orkeststijl. Het liedje gaat over het gevoel dat één bepaalde persoon voorbestemd lijkt te zijn. Sommige ontmoetingen veranderen het leven. It Had to Be You, Ray Cunniff and the Singers.

Had to be you, Ray Cunniff and the Singers. Van een tijdloze liefdesklassieker gaan we naar een persoonlijker verhaal. The Story of Tina van Al Mantino is een nummer dat het romantische levensverhaal vertelt van een meisje genaamd Tina. Het nummer beschrijft haar tienerliefde, een vroege huwelijksstap en een levenslang huwelijk. En viert haar levensreis als een tijdloos en vreugdevol groots avontuur van de liefde. Sommige herinneringen verdwijnen, andere blijven een leven lang bestaan. Muziek geeft die verhalen een plaats en zorgt ervoor dat ze opnieuw kunnen klinken. The Story of Tina, Al Mantino.

The Story of Tina Almantino, een nummer uit 1954. We naderen stilaan het einde van het eerste deel van onze muzikale reis. Een mooie reis eindigt het liefst met een glimlach. Daarom sluiten we deel 1 af met een vrolijk nummer dat meteen een andere sfeer brengt. Il Tapso de Bambou, Hector Delfas. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won in eigen huis de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En busbedrijven vinden al maar makkelijker chauffeurs. Het tekort daalt nu al voor het derde jaar op rij. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Busbedrijven legt uit hoe dat komt.
4: We zien verschillende politieke maatregelen die ervoor zorgen dat er meer en meer kandidaten zich aanbieden. Dus bijvoorbeeld de beperking van de werkloosheid in de tijd heeft gezorgd voor tientallen kandidaten. Er is ook de mogelijkheid om personen op te leiden binnen de busonderneming. Dat plafond is politiek opgeheven. En tenslotte ook de flexijobs natuurlijk. Die hebben ook gezorgd voor een enorme instroom in onze sector.
2: Er staan nu nog zo'n 300 vacatures open. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel vacatures. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

En opnieuw een heel goeie avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. We mogen nu van start gaan met deel 2 van de muzikale waaier.

popcorn music van Richard Chamberlain, You Always Heard the One You Love. Emmylou Harris' vertolking van Never Be Anyone Else But You is een oprecht liefdeslied in country-stijl dat draait om diepe toewijding en onwankelbare trouw. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Bacon Knight en iedereen kent natuurlijk de opname van Ricky Nelson. De tekst drukt een exclusieve levenslange liefde uit, waarin de zangeres belooft dat niemand anders ooit de plaats van haar partner zou kunnen innemen.

Never Be Anyone Else But You, Emmylou Harris. Van een lied over oprechte liefde gaan we nu naar een van de grootste namen uit de muziekgeschiedenis. Een artiest die wereldwijd miljoenen mensen inspireerde en wiens stem nog altijd herkenbaar klinkt. Het volgende nummer beschrijft de strijd tussen romantische aarzeling en intense toewijding. De tekst beschrijft dus een liefde die zo diep is dat de zanger zijn geliefde smeekt om eindelijk toe te geven aan de magie en de emotie van het moment. Surrender is een bewerking van een klassiek Napolitaans nummer uit 1902, getiteld Torna a Sorrento van Ernesto de Curtis. Elvis gaf het nummer zijn eigen romantische stijl, Surrender.

hoorde Elvis Presley met Surrender. Van een grote romantische stem gaan we nu naar een ander soort muzikale sfeer. Een nummer waarin herinneringen, plaatsen en gevoelens samenkomen. De tekst van het volgende liedje draait om het gemak waarmee echtparen in Reno, Nevada, snel kunnen scheiden. De zanger vraagt zijn partner dringend om nog één nacht te blijven en smeekt daarom hun gezamenlijk leven, dromen en verleden niet zomaar op te geven. Het is een hartstochtelijke poging om een definitieve scheiding te voorkomen en de relatie een tweede kans te geven. Het nummer werd beroemd door de Britse zanger Tony Christie. De Duitse bandleider Kai Warner maakt er deze versie van.

Zeil je voor het eerst en Bart Keil. De tekst van het volgende liedje beschrijft een oud vervallen huis met een wankelende fundering en een dak dat regen en koud doorlaat. Het refrein gaat over hoe het huis vroeger vol leven, gezelligheid en plezier was, maar nu zich zogezegd klaarmaakt om de heilige te ontmoeten. This old house, Rosemary Clooney.

Rosemary Clooney. Het nummer Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys gaat over een prille ontluikende liefdesrelatie. De tekst beschrijft de frustratie en het verlangen van een jong koppel dat graag ouder en getrouwd zou willen zijn, zodat ze samen zouden kunnen wonen, hun eigen beslissingen zouden kunnen nemen, in plaats van zich te moeten houden aan allerlei beperkingen die jongeren opgelegd krijgen. Wouldn't It Be Nice en de Beach Boys.

Het volgende nummer is een liedje waarin de komst van de lente en de bloeiende seringen worden geassocieerd met de blijde verwachting van liefde, kussen en een gelukkige hereniging. Het refrein luidt als volgt. Als de witte seringen weer bloeien, zing ik voor jou mijn mooiste liefdeslied. Steeds weer kniel ik voor je neer en geniet samen met jou van de geur van witte seringen. Als de witte seringen weer bloeien, kus ik zacht je rode lippen. Net als in het sprookjesland worden we een stel als de witte seringen weer bloeien. Hier is Günther Norris.

Liefde brengt niet alleen antwoorden. Soms brengt ze ook vragen. En juist die vragen maken veel romantische liedjes zo herkenbaar. Tell Me Why and the Four Aces, een nummer uit 1951.

Connie Francis. En nu reizen we naar Spanje. De volgende artiest groeide uit tot een van de bekendste stemmen uit de internationale muziekwereld. Manuela van de legendarische Spaanse zanger Julio Iglesias is een ontroerend romantisch nummer dat in 1974 werd uitgebracht. Het drukt een volledig toegewijde liefde uit voor een vrouw genaamd Manuela, die de zanger beschrijft als zijn grootste droom, zijn leidend licht en de ultieme bron van zijn geluk. Manuela, hier is Julio Iglesias.

Manuela Julio Iglesias. Het volgende nummer gaat over hoop en verwachting. Het moment waarop iemand voelt dat iets moois misschien begint. Een eerste ontmoeting kan het begin zijn van een heel nieuw verhaal. Jack Jones, this could be the start of something big.

0: this must be the start of something. This could be the heart of something. This could be the start of something grand.
1: Jack Jones. La Cucaracha werd door talloze artiesten in verschillende versies uitgevoerd. De melodie is vooral bekend door zijn vrolijke karakter en herkenbare ritme. Werner Tauber bracht een eigen uitvoering binnen de sfeer van lichte en populaire muziek, La Cucaracha.

Cucaracha, Werner Tauber. Retiens la nuit is een van de meest tedere en ontroerende sentimentele liefdesliedjes van Johnny Hallyday. Het werd geschreven door de iconische Franse zanger en tekstschrijver Charles Aznavour samen met componist Georges Garvarentz. Het liedje gaat in wezen over een wanhopig romantisch verzoek om de tijd stil te zetten, zodat een prachtig moment met een geliefde voor altijd kan blijven duren. De tekst beschrijft een geliefde die de nacht smeekt om even stil te staan, in de hoop de komst van de ochtend en de uiteindelijke scheiding die met de zonsopgang gepaard gaat, te kunnen uitstellen. Retiens la nuit, Johnny Hallyday.

Tiana Nui, Johnny Hallyday. Van een intiem moment in de nacht gaan we nu naar een heel andere emotie. De gevoelens van iemand die verdriet heeft en probeert om te gaan met een teleurstelling. Ook dat hoort bij de verhalen die muziek vertelt. Het nummer It's My Party vertelt het verhaal van liefdesverdriet en verraad onder tieners op een verjaardagsfeestje. Het gaat over een jong meisje dat ontdekt dat haar vriendje, Johnny, haar heeft bedrogen op haar eigen 16e verjaardagsfeestje door er vandoor te gaan met een gemeen meisje genaamd Judy. It's My Party, hier is Helen Shapiro.

It's My Party, Helen Shapiro. Het nummer Dream Lover van Bobby Darin uit 1959 gaat over het verlangen naar een ideale romantische partner en het universele verlangen om ware blijvende liefde te vinden. Het gaat niet om een vluchtige verliefdheid, maar drukt juist het optimisme en de onschuld uit van het verlangen naar een droompartner om samen oud te worden, zodat je niet alleen hoeft te zijn. Dream Lover, Bobby Darin.

Dream Lover en Bobby Darin. Beste luisteraars, 2 uur lang reisden we samen door verschillende jaren, verschillende landen en verschillende emoties. We hoorden liedjes over verliefdheid, dromen, afscheid, hoop en herinneringen. Van de romantische klanken van Elvis Presley en Johnny Hallyday tot de vrolijke melodieën en tijdloze klassiekers van andere artiesten. Elk nummer vertelde zijn eigen verhaal. Misschien bracht één van deze liedjes u terug naar een bijzondere herinnering. Misschien dacht u aan iemand, een plaats of een moment uit uw eigen leven. En dat is de kracht van muziek. Ze blijft verder leven, zelfs wanneer de jaren voorbij gaan. Bedankt om samen met ons te luisteren naar de Muzikale Waaier. Zometeen nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Roberto Delgado, Green Eyes. Graag tot de volgende keer voor een nieuwe muzikale reis, een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groeten van Fabrice en dus heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
3: 3/4 van het aanbod deel micromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn, wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
2: De enige deelfietsen die blijven zijn de Vilo's. Dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
4: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel. De eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, een topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. OKA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïnse Tcherkasy en stoot door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.